0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 3:00.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd.

Het is 4 uur. Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemorgen. Het is 5 uur. Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 6 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd oldies.

0: radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Opsenior app. Goedemorgen. Het is 7 uur.
1: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
1: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
1: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6.30 uur tot 17 uur en op zaterdag van 7 tot 15 uur.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
1: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
2: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker haten plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien waar bij plusplafonds. Wallen zetten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie die op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
3: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
4: Op zoek naar een betaalbare afsluiting? Voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
5: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
0: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
6: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokader, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou, ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf na ook s'avonds helpen voor is goed te gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
7: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Volksradio.
1: Stem af op volksradio.be.
2: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
3: Radio op Senior.
2: Altijd oldies.

0: Grote ontgoocheling gisteravond voor tienduizenden festivalgangers. Werchter Boutique werd afgelast, volledig stilgelegd, wegens het stormweer. Het headlinerconcert van Katy Perry was geannuleerd. De organisatie heeft de hele weide moeten evacueren, omdat er vanaf 12 uur felle onweders werden verwacht. Ook de festivals Koelaar Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel waren vroegtijdig stopgezet. Op de E40 tussen Brussel en Luik is de snelweg volledig dicht tussen Tiene en Hillesien. De hinder komt er door de geplande afbraak van een oude brug over de snelweg. Het agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt ook voor de omleidingen. De hittegolf breekt historische records in Europa. Duitsland registreerde gisteren haar warmste dag ooit met een verzengende 41,5 graden. Ook in Denemarken sneuvelde het absolute hitterecord uit 1975 met 37 graden rond. In Venezuela is de balans na de dubbele aardbeving van woensdag ondertussen dramatisch opgelopen tot 1430 doden. Tienduizenden mensen zijn nog vermist. De eerste internationale hulpvluchten zijn intussen geland op een vrijgemaakte landingsbaan in Caracas. Koning Charles verhuist definitief uit Buckingham Palace. Het koninklijk paar blijft permanent wonen in het compactere Clarence House. Buckingham Palace deed 189 jaar lang dienst als koninklijke woonplaats, maar nu blijft het enkel nog de officiële werkplek. Mogelijk nog een verspreide onweersbui die overtrekt. De minima in de ochtend liggen rond 20 graden. Straks wisselen zon en wolken elkaar af. Maar het wordt vandaag nog 32 graden. Laat u dus niet verrassen door de hitte. Het is pas vanaf maandag dat het minder warm wordt. Zo'n 26 graden overdag.
1: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapishop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. Profiteer bovendien nog tot eind juni van 10% korting. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapishop steeds aan het juiste adres. Tapishop, Megasteenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 18:00.
2: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de 10 Systeemweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
3: De problemen met uw toestellen van uw Oosthaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, met gefixt. Mokt uw wasmachine een serieus lawaat? Warmt uw droogkast niet meer op? Heb een best in uw kookplaat of een oven die dat energie is weggegeven? Geen paniek, beeld gefixt 0475 43 48 96. We herstellen elk merk, eender wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bij gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
4: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Brühl 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
5: Al 15 jaar in stad. Goud aan Koop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
4: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be.
2: Altijd oldies. www.opsenior.be.
1: Radio Op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 8 uur.
1: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
2: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
3: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
3: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
0: Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen, met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
4: Hé, lamennekes. Wie mokt er al een ooslijg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardig riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier lakot, hé. En ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wallen maken onze leg.
5: Verroos de ver of mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat Delta betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM.
6: Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
7: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
8: Radio op Senior. Altijd op.

0: Grote ontgoocheling gisteravond voor tienduizenden festivalgangers. Werther Boutique werd afgelast, volledig stilgelegd, wegens het stormweer. Het headlinerconcert van Katy Perry was geannuleerd. De organisatie heeft de hele weide moeten evacueren, omdat er vanaf 12 uur felle onweders werden verwacht. Ook de festivals Koelaar Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel waren vroegtijdig stopgezet. Op de E40 tussen Brussel en Luik is de snelweg volledig dicht tussen Tiene en Hillesien. De hinder komt er door de geplande afbraak van een oude brug over de snelweg. Het agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt ook voor de omleidingen. De hittegolf breekt historische records in Europa. Duitsland registreerde gisteren haar warmste dag ooit met een verzengende 41,5 graden. Ook in Denemarken sneuvelde het absolute hitterecord uit 1975 met 37 graden rond. In Venezuela is de balans na de dubbele aardbeving van woensdag ondertussen dramatisch opgelopen tot 1430 doden. Tienduizenden mensen zijn nog vermist. De eerste internationale hulpvluchten zijn intussen geland op een vrijgemaakte landingsbaan in Caracas. Koning Charles verhuist definitief uit Buckingham Palace. Het koninklijk paar blijft permanent wonen in het compactere Clarence House. Buckingham Palace deed 189 jaar lang dienst als koninklijke woonplaats, maar nu blijft het enkel nog de officiële werkplek. Mogelijk nog een verspreide onweersbui die overtrekt. De minima in de ochtend liggen rond 20 graden. Straks wisselen zon en wolken elkaar af. Maar het wordt vandaag nog 32 graden. Laat u dus niet verrassen door de hitte. Het is pas vanaf maandag dat het minder warm wordt. Zo'n 26 graden overdag.
1: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
2: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
3: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de kleine lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld poepoenbreef als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moet je bij Verschoten. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Alwel, dan zat je op de goede plaats bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 015 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
4: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen, een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
5: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gildeclowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkero in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
2: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Monny & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen Leuven of bezoek monnyenzone.be, ook in Zemst.
6: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staalhoekdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Raum Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, baan Mechelen-Vilvoorde, industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en raumplus.be.
7: Ede een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Barradio Oepsignor. In een nummer 0475-58-31-88. Het is goeie koper als dat gepost. Allee, tot binnenkort, hè, mannen.
2: Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
8: Altijd oldies. www.opsignor.be.
9: Radio Opsignor.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 9 uur. Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapie Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij dé specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. Profiteer bovendien nog tot eind juni van 10% korting. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapie Shop steeds aan het juiste adres. Tapie Shop, Megasteenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 18:00. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Huurenbouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucador net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huurenbouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huurenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
2: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4Mfire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4Mfire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
3: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nu ook s'avonds helpen voor je schoten gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
0: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de Botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruel 24, recht over de Botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
4: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
5: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Volksradio.
1: Stem af op volksradio.be.
2: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
3: Radio op Senior.
2: Altijd oldies.

0: Grote ontgoocheling gisteravond voor tienduizenden festivalgangers. Werther Boutique werd afgelast, volledig stilgelegd, wegens het stormweer. Het headlinerconcert van Katy Perry was geannuleerd. De organisatie heeft de hele weide moeten evacueren, omdat er vanaf 12 uur felle onweders werden verwacht. Ook de festivals Koelaar Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel waren vroegtijdig stopgezet. Op de E40 tussen Brussel en Luik is de snelweg volledig dicht tussen Tiene en Hillesien. De hinder komt er door de geplande afbraak van een oude brug over de snelweg. Het agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt ook voor de omleidingen. De hittegolf breekt historische records in Europa. Duitsland registreerde gisteren haar warmste dag ooit met een verzengende 41,5 graden. Ook in Denemarken sneuvelde het absolute hitterecord uit 1975 met 37 graden rond. In Venezuela is de balans na de dubbele aardbeving van woensdag ondertussen dramatisch opgelopen tot 1430 doden. Tienduizenden mensen zijn nog vermist. De eerste internationale hulpvluchten zijn intussen geland op een vrijgemaakte landingsbaan in Caracas. Koning Charles verhuist definitief uit Buckingham Palace. Het koninklijk paar blijft permanent wonen in het compactere Clarence House. Buckingham Palace deed 189 jaar lang dienst als koninklijke woonplaats, maar nu blijft het enkel nog de officiële werkplek. Mogelijk nog een verspreide onweersbui die overtrekt. De minima in de ochtend liggen rond 20 graden. Straks wisselen zon en wolken elkaar af. Maar het wordt vandaag nog 32 graden. Laat u dus niet verrassen door de hitte. Het is pas vanaf maandag dat het minder warm wordt. Zo'n 26 graden overdag.
1: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verkleiner stellingen, muttenbalood GTA en verwarming Biloxaan. Bel Tescalle op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Wilox. Tescalle die wacht op uw telefonneke. En hoe rapper dat je belt, hoe rapper dat gebokt is. 0473 32 57 75.
2: Als je niet geire plafonds schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien bij P-plus plafonds. Wat zetten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met twee p's.
1: In de problemen met uw toestellen van uw Jooshaven in de Rome regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, met gefixt. Mokt uw wasmachine een serieus lawaat. Warmt uw droogkast niet meer op. Heb een best in uw kookplaat of een oven die dat zijn energiestekken geven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar herstellen elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud is het bij gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
3: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 camionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. in Rumst. Alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's, Jos van Loveren.
4: Hé, hey, la mennekes. Wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waardige riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van al metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
5: Och, kijk hier. Beerput vol of gioverstoopt. Als het begint te zwalen, moet je bellen.
6: 015 75 64 91. 015 75 64 91. Als de nood het hoogst is,
5: is Lazarums vlakbij.
6: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
5: Lazarums
6: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
7: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Dienstsysteemweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
8: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be.
9: Altijd oldies. www.opsenior.be.
10: Radio Op Senior.

0: is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 10 uur.
1: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
1: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
1: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
1: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6.30 uur tot 17 uur en op zaterdag van 7 tot 15 uur.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
1: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
2: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien bij P-Plus plafonds. Waar je zitten op één dag een heeft spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie die op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
3: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de kleine lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moet je bij Verschoten. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is zo'n taart kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Alwel, dan zat je op de goede plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de taart voor jou. Dus belt gewoon 015 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
4: Hela mannetjes, wie mokt er al een oosleg en rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waardige riet via verzolder, kelder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, in lakotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden. Kleine afbraakwerken, het op- inkromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
5: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenken Ro in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
6: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
7: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
8: Radio op Senior. Altijd oldies.
9: Ja mensen, zondag 18 september in onze studio Radio op Senior. Mechelse Pijper wil dat zeggen, dus ik hoop dat je zoals gewoonlijk wel vuil als de post ziet te lusteren. Na een Mechelse figuur uit de televisiewereld en eentje uit de sportwereld, krijgen we vandaag bezoek van een muzikale artiest. Pas op. Geen gewone Mechelse artiest. Hij is geboren op 30 november 1952 met als vader de legendarische Jan Juris. Hij is na op het ogenblik verroost naar het landelijke Tremelo, dus neem geen echte Mechelaar mee. Hij knikt nog niet, maar hij is ook niet, het is niet waar, dus hij zit heel naar vermaan natuurlijk. Muziek is verweven met zijn leven en authenticiteit is altijd zijn credo geweest. Had hem inderdaad gekozen voor de commerce, dan zat deze gast waarschijnlijk niet meer in een vermaan in deze plotselijk radiostudioke. Maar artiesten uit de muziekwereld aanzien hem wel als een van de meest authentieke en talentvolle jazzartiesten van België. Genoeg siroop aan de baat gesmeerd, zou ik zo zeggen. Een van ons zit jazzmeester Chris Juris. Welkom Chris.
10: Dag Bart.
9: Voilà. Heb ik al fouten gezegd in mijn...
10: Niks kunnen. Nee,
9: nee, allee, dat is goed.
10: Mijn geboortendatum had ik liever later gezet, maar ja.
9: Het is zo, hè. Niks om te doden.
10: Dat gaat niet meer. Hè?
9: Nee, zeg, fantastisch dat je toch nog zit komen, kunnen komen, want deze namiddag zitten wij op een muziekpodium en niet ver vanaf, op Dazerlijn, voor het cultureel centrum van Mechelen. Gaat het daar optreden samen met Junior Tom Beini en Patrick Riegel zelfs ook nog in het programma.
10: Ja, Hans Abil zit erbij. Charles van den Berg is
9: Charles,
10: gastheer in feite een beetje, die de zaak aan elkaar heeft georganiseerd en gerepeteerd. Ik ben in feite in deze geval meer de begeleider, de namiddag.
9: Want dat zijn provo- en vredeslederen.
10: Ja,
9: we moeten ons dat bevuistelen, Chris.
10: Ja, dat zijn langs de ene kant eigen liedjes van mensen als Hans Habils. De theaterman Junior, die ik heb weten geboren worden in Mechelen.
9: Dus ja.
10: In feite, hè, de zoon van onze Zuid-Afrikaanse vriend Maurice Mtombeni, ja. Dat is een Mechelaar. Is ondertussen theaterman geworden, regisseur, rapper, verteller, schrijver. Dus die doet ook een eigen act. Maar vanuit Charles en de andere jongens zijn er liederen ook uit songs uit de jaren 60, 70 en 80.
9: Maar dat is ook een beetje toch het publiek van onze radio dat jaren deze soort leken soort van 60, 70, 80. Dus ik zou zeggen, het is verneet ook nog eens.
10: Ja.
9: Allemaal deze achternoon naar Dazerlijn. Vanaf wanneer worden ze dat verwacht?
10: Dat is vanaf 1 uur kunt je daar al.
9: Oei, dan gaan we ons moeten spoeien.
10: Ja, maar ik denk dat de muziek maar om 2 uur begint.
9: Ja.
10: Ik ben niet een organisator, dus ik ben misschien niet helemaal juist op de hoogte, maar rond 2 uur is het toch wel goed van daar al een stoeltje te pakken. Ik denk dat er ook een drankstal zal staan waarschijnlijk.
9: Voilà, een Mechelaar is dat ook altijd interessant, hoe wij het dan. Zeg, Chris, je zet gebeuren, ik kan het nou nog maar eens zeggen, op zijn 30ste november, in stilletjes 1952. In welke kotij van Mechelen is dat gebeurd, die gebeurde?
10: Ja, technisch gezien, in ons alleroudste moederhuis.
9: Oh,
10: echt, ik was de eerste van de familie die in het moederhuis geboren, want ik denk mijn zus, mijn oudste zus, is nog thuis geboren.
9: Ah, ja.
10: Maar wij woonden nog niet in de populaire dreef, maar daarvoor herinner ik mij niks. Het schijnt mijn mama en gezegd, zij geboren, zij zaten wij op de Leufse Steeweg.
9: Ah, ja.
10: Begin van de Leufse Steeweg. Maar kort daarop, na mijn geboorte, zijn we naar de populaire dreef verhuisd, wat ik heel goed gekend heb, dat we gewoon tot 1957, 58, en dan zijn we verhuisd naar de kanten van Eckerspoel, de Volderstraat.
9: Dus toch een paar stukken van Mechelen gezien. Zeg alles een pa, Jan Joris was een hele bekende bariton. Een bariton, wat moet ik me dat bij voorstellen? Die is altijd leger als een tenor, dat is iets hoger als een bas.
10: Dat is exact. Dat is onder de tenor en boven de bas. Dat is de zware middenstem van de opera.
9: Ja, hij was eigenlijk had hem al 7 jaar in Sint Rumbets. Koer gezongen, zeg, als een klaan was? Of was dat
10: college, hè. Het college. Daar heeft hem zijn microop gekregen. Daar is hem dan in het krapenkoor begonnen. Dan is hem uiteraard het conservatorium beginnen lopen en zo.
9: En in 51 is hem dan bij de BRT toen of de NIR begonnen.
10: De NIR, ja. Dat woord herinner ik me nog. Als moeder afscheid neem van... Vergeet dat boter aan me niet. En ik zeg, komt onze papa uit ervan uit? Nee, die moet naar Tenier. Dat was echt een typisch woord voor toen. Ja.
9: Voor de BRT eigenlijk toen. Zeg, en vanaf 61, waar toen al 9 jaar, is hem eerst een bariton van de Koninklijke Opera van Antwerpen geworden. Ja. Toch wel serieus, hè? Meer dan 180 hoofdrollen gezongen?
10: Ja, ik heb er ook veel gezien.
9: Ja?
10: Ja, dat is van operette, van het
9: lichtere genre.
10: Het lichte genre tot Mozart, tot Wagner, tot Verdi. Ik heb veel rollen gezien. Hij deed dat ook schitterend, want hij had de naam van ook een goede acteur te zijn. Hij liet zich goed meegaan in zijn rol. Hij werkte zich in zijn rol in. Het was niet alleen zingen op het podium en met de 2 voeten op de grond pal op het podium gaan staan, maar hij speelde zich in, hij werkte zich in zijn rol.
9: Ik heb een klein stukje gezien van hem, het liefdeselixier van Donizetti. Ja. En ik meende ook dat Janine Schijver Nils Intor herkennen. En die mannen die zongen, dus dat is van Donizetti, hè, die zongen dat in het, en die speelden dat in het Vlaams. Als je opera gaat zien, dan is dat in toch meestal de taal van dat geschreven.
10: Het is ten een tijd geweest dat ze dat wou toch vertalen. Dat was dan toen modern om een opera te vertalen. Ik moet me afvragen, want in Gent en Antwerpen, we gingen meestal in Antwerpen kijken op de zondagmatinees, of dat wel in het Nederlands gezongen was. Toch niet. Want Manon Lescaut werd in het Frans gezongen.
9: Ja.
10: Bijvoorbeeld de Verdi werd dan in het Italiaans gezongen en de Duitse opera's in het Duits. Maar ik kan me wel voorstellen dat bijvoorbeeld de Verdi's dan Italiaans weer, dat toch wel eens, dat zou kunnen dat het in het Nederlands was vertaald. Dat zou kunnen.
9: Toen, hetgeen dat ik gezien heb, dat stukje, dat was in het Nederlands. Nou ja, en hij heeft ook nog gewerkt als Mechelse muziekpedagoog hier in Mechelen. Ja. Dat was toch gekend, hè? Ja. Hij gaf les in het muziekconservatorium.
10: Maar hij heeft lesgegeven eerder in... Wacht, was het in Gent? Later heeft hij ook in Gent lesgegeven of in Brussel.
9: Ook nog, ja. En ik meen... En hij moet ooit eens tegen een van zijn leraars, Achille van Bijveren, gezegd hebben dat Mario Lanza zo'n favoriet was. En die mens moet geantwoord hebben... Dat is een charlatan en een slecht voorbeeld.
10: Ja, want daar verschiet ik van. Ik weet niet dat verhaal klopt, want mijn vader was wel een puritaan. Want als ik als kleine jongen jazz ontdekte en ik luisterde naar gospel, blues en jazz, dat vond hem minderwaardig, dat vond hem schandalig. En dan zei hij, de enigste jazzmuzikant dat ik geloof is de Johnny Hodges, zei hij. De zoetgevoicede alt-saxofonist van Gepernton.
9: Inderdaad.
10: Als we dan spraken over... nevenverschijnselen van naast operetten en variétézangers en zo, daar kon hem toch nogal scherp over doen. Dus ik weet niet of dat verhaal van Mario Lanza dat wel juist is.
9: Ja. Want, maar je hebt er veel stukken van gezien en nooit gebeten van die microop van opera of...
10: Jawel, dat ontroert me. Het is niet omdat ik in de jazz ben gestapt en met Afrikaanse muziek weet ik van bezig zijn geweest dat ik niet van klassiek houd. Maar je moet wel begrijpen... Het werd ons met de lepel ingeduwd, ingestoemd. En natuurlijk, als jonge gast gaat je een beetje verzetten. En wij werden daar een beetje van weggetrokken door ons kameraadjes. Hè. Mijn vrienden waren dan rockliefhebbers. Die luisterden naar de Stones en de Beatles en Jimi Hendrix en de Doors enzovoort. Ja. Ik had dan al de jazz ontdekt. In feite, dankzij hun, dankzij mijn moeder, want daar lagen plaatjes van Louis Armstrong thuis. Mahalia Jackson en Duke Ellington. En wij luisterden veel naar, maar we moesten een beetje van onze papa. Dat weer zondag zo moesten we op onze stoel gaan zitten en dan moesten we naar het radioprogramma, de zondagse Belcanto-programma's luisteren.
9: Opera in Belcanto.
10: En natuurlijk, als je dat met je kind doet, dat werkt nooit goed.
9: Nee.
10: Want dat wordt dan een must, dat wordt een opdracht en dan krijg je dus een aversie, hè? Dan krijg je een tegengoesting.
9: Goed, Chris, we gaan een beetje muziek spelen en dan komen ze beter terug voor ons babbelken.
10: Dat is goed.
6: Radio in 't Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans bij Radio Opsignor.

0: Ja, beste mensen, we zitten nog altijd in onze studio en Chris, we willen niet achter ons onze rug een beetje gestoerd, zal ik maar zeggen, maar niet te vuil. Dat is ook namens van familie. Hè? Als we ze beter wat chance hebben, stuk er nog mee op. Hè? Allee, chance, dat weet ik niet.
1: Dat is een direct beroemd, hè?
0: Maar lief, dat is een direct beroemd, ja. Zeg, via Ulse Pak kwam dat niet alleen in contact met klassiek, ook met gospel. Want dat was toch ook wel, of hij had hem dan nooit gezongen, nee, maar hij hoorde dat graag.
1: Hij heeft wel Negro Spirituals heeft hem gezongen.
0: Ja.
1: In solo recitals, maar vooral met zijn kwartet, want hij had het toen het Irisch kwartet.
0: Ja.
1: En dat was met een koppel, mevrouw Alice van Walchem, dat was de sopraan. Haar echtgenoot was de pianist, een begeleider. Dan Betty Bakker was een Nederlandse alt, die onder Brussel woonde, in Halle. En dan de vierde was een Poolse vriend van hem, die hem dan nog juist na de oorlog of tijdens de oorlog leren kennen heeft. En een van de dochters heb ik nog contact mee, die woont nu in Amerika. Die is met een Amerikaan getrouwd. Die zoon is ook een op- en top Amerikaantje, een rockdrummer. Dat is een schoon geschiedenis. Dus met die Polen was het een tenor, dat was de overste. Maar Stanislas Bojakowski noemden we die. En die had twee dochters. De ene dochter is spijtig genoeg overleden, maar Grazina Bojakowski woont ergens in de Midlands in de States. Is dus een Amerikaans geworden, maar ik correspondeer daarmee.
0: Ja.
1: Wij schrijven al eens, wij chatten al eens op Facebook.
0: En zelfs doen we dat. En van 8 jaar zit ik dan beginnen al met piano te studeren. Of
1: ja, op mijn 8 jaar ben ik gewoon bij de Willy van Innis.
0: Ja.
1: En dat was mijn pianoleraar.
0: Zeg, en was je dan hier naar de kleuterschool geweest, in dat lager? Was dat al in de RMS?
1: In de Kapiersteenstraat.
0: In de Kapiersteenstraat?
1: Ja, bij juffrouw Manaerts.
0: In het lyceum of in
1: dat is RMS, nu dat, het lyceum zo gezegd, hè?
0: Ja.
1: Maar het Kapiersteenstraat, was dat veel tuin, was veel bomen, dat was veel natuur.
0: Bij juffrouw Manaerts.
1: Bij juffrouw Manaerts.
0: Ja. En dat je dat nog weet?
1: Ja, dat is de persoon dat mij dat komt uit.
0: En dat hoe komt dat je dat onthoudt? Is dat
1: een dat hij niet lief was, omdat dat, ik was ook zo'n beetje een underdog, al in de klas. Geweer makkelijk opzij gedrukt, wat geplaagd en zo. Omdat, ja, later heeft een leraar dan nog op school gezegd, ik zie dat voor mijn ogen, die mannetjes die zich zo wat opzij houden, dat wordt later, ofwel schrijvers, artiesten, nerds, of is dat niet klopt, is dat niet normaal.
0: En bij jou is het allemaal bij je eigenlijk.
1: Dat is alles tegelijk. Dus ik herinner me haar goed, want er zat daar heel veel aandacht voor, heel veel oog voor. Ze ving dat goed op. Dat was het school.
0: Zeg maar, je zegt 8 jaar piano, vanaf 8 jaar, vanaf 12 jaar kwam er dan nog klarinet, saxofoon bij. En begon het toch al inderdaad die jazz. Alleen naar buiten.
1: Toen was ik al bezig, ja.
0: Veel lachobeulen, ze pa?
1: Nee, helemaal niet. Nee. Dat vond hem tijdverlies, dat vond dat spijtig. Hè. Hij wou natuurlijk van mij een klassieke concertpianist of pedagoog maken. En aangezien dat ik dan klarinet en sax studeerde, maar niet, ik heb dat niet lang gedaan, want ik heb dat maar 3 jaar gedaan, denk ik. Dan zei hij, ja, dan word je maar een goede klarinetist, want ik heb even bij Walter Boeikens gezeten ook.
0: Ja.
1: Die dan later bevriend is geraakt, maar die zei zelf van, jij deed niks, hè, jong. Jij had een enorm talent en bij mij mocht jij jaar overslagen, want ik zat al een boek of twee verder vanuit Mechelen en ik schoef hier als een gieter en ik dacht dat ik niet meer moest studeren omdat ik zo ver zat. Maar na een jaar zei hij van, je staat achter, hè, je moet een beetje gaan weren. Hè. Maar bon, dat zijn allemaal kennis dat ik opgedaan heb, dat zijn ervaringen dat ik opgedaan heb. Maar nee, de vader was daar niet mee opgezet dat dat juist richting
0: was. Zeg, in eind jaren 60, eigenlijk kwam er al midden jaren 60 een beetje mee in contact. Kwam als jonge snaak al vlug in contact met de anti-apartheidsbeweging in België.
1: Ja.
0: Dus Maurice, je hebt hem juist even genoemd, vluchtte in 1965 van Zuid-Afrika naar Mechelen. En hij leerde madame René Simons kennen.
1: Inderdaad.
0: Mensen die je goed kent eigenlijk. Of
1: heel goed,
0: Maurice is, moet ik zeggen, goed gekend.
1: Dat zijn heel goede vrienden. En René is nog altijd een zeer goede vriende madame. En dat is de mama van Junior Tom Beni. Wat ik ondertussen ook nog mee gespeeld heb, wat we contact mee hebben. En wat dan we soms thuis op bezoek gaan. En
0: die mensen woonden er van allemaal? Of woonden die?
1: Zij woonden in de Weidestraat.
0: Ja.
1: Tegenover de ingang van de Volderstraat. Dus dat was, vanuit onze deur kon ik hun deur zien. Dus dat was op een bepaald moment.
0: Ja.
1: Kwamen die daar wonen en dat waren echt buren. Ja,
0: maar voor de Mechelers die niet trekken tellen Frankveld, Maurice en René, als ze het café Jumbo horen, ja, dan weten ze wel.
1: Ja,
0: waar gelegen in de... In de
1: Brabantstraat.
0: Even de Zotskop. Café, het legendarische Café Jumbo. Ja.
1: Nu jongeren, de iets jongeren, die herinneren zich dat niet.
0: Maar de iets jongeren, die luisteren meestal niet zoveel naar het tijdsprogramma. Maar we zijn er, hè. Pardon mensen, dat toos, als je wat bij de jongeren beginnen razen zet. Maar dan weet dat nou, want Jumbo is toch een gekend...
1: Zeker een begrip geweest,
0: begrip in Mechelen, hè.
1: Kwamen journalisten van een BRT... tijdens acties, want dat weer natuurlijk, anti-apartheids acties besproken en manifestaties gedaan, culturele manifestaties dan.
0: Ja.
1: En hier en daar een betoging, maar het was meer een actie tegen boycott-uitspanactie. En dan toch, ja, met muzikale optredens en zo, benefits en zo, die georganiseerd werden. Maar die BRT-journalisten kwamen dat tot een duur ook gewoon een pint drinken.
0: Ja.
1: Uit sympathie, die kwamen er gewoon aan het ook zitten. Ja. Acteurs kwamen daar, schrijvers, jonge muzikanten.
0: En René zei, daar kwam eigenlijk ook al zijn tweede look van zijn artistieke bezigheden tot uiting. Want ik heb nog altijd de bierkortjes, zei ze, waar dat de krabbels heb gemokt, van tekeningsjes en dingen. En daar zag je al,
1: ik heb er
0: toch iets anders in ook.
1: Dat is tof, moest René die nog liggen hebben?
0: Ja, zei ze, wat dan, je zei, dat ze die nog.
1: Dan moet je dat bewaren, want stel dat voor.
0: Ja.
1: Ik heb een paar ergens in een schuif liggen ook nog.
0: Ja.
1: Maar de tijd dat ik u ontmoette, dat in Jumbo beging, was ik in feite al lang aan het tekenen.
0: Ja.
1: Want ik tekende in feite al voordat ik muziek maakte. Ja, dat ik daarmee begon. Enfin, het conservatorium was inderdaad vanaf 8 jaar. Maar bedoel, vanaf het moment dat ik echt op het podium stapte, was ik al lang aan het tekenen.
0: Zeg, en dan van het café in Jumbo, als dat sluit, dan was het eigenlijk nog niet gedaan in een Jumbo. Dan begon het eigenlijk maar de muziek gemaakt. Dan werd de muziek gemaakt met lapens en met alles wat er lag.
1: Het is vanaf die tijd ook al dat ik... Ja, de Afrikaanse groep heb gesticht. Ik werkte met meer en meer Caribische mensen, met Afrikaanse muzikanten en zo. Dat ging dan verder en verder. Dus na de Jumbo viel er wel iets weg. Maar ja, mijn biotoop, dat stroomde verder. Hè. Dat leven ging verder natuurlijk. Hè.
0: Ja. En gelijk als je het juist zegt, Chris, na eind jaren 60 waren het dan toch vooral die grafische kunsten die jouw interesse wegdrogen.
1: Het was de twee, het was samen.
0: Ja.
1: Maar ik was vooral die interesse rond rassen... discriminatie, burgerrechten, de Afrikaanse cultuur of de Afro-Amerikaanse cultuur, daar was ik toen meer mee bezig via de weg van tekenen, hè, van het schilderen en tekenen.
0: Meer als van...
1: En eens dat ik dan kon gaan muziek maken, aanvankelijk piano en dan een veel tijdje later maar eerst de percussie, de congas en de bongo's en de bellen en de woodblocks en de balafons en weet ik veel wat. Dat is maar eerst, ik spreek van 1976, maar eerst is in 1976 dat ik dan maar eerst begonnen ben. Wat is zoals gezegd, eerst is dat via tekenen. En dan, eens dat ik begon echt op te treden, werd het de muziek dat een beetje het engagement.
0: Ja, zeg, maar 68, zo waard 16 jaar, heb je dat bewust meegemokt, hoe dat toen allemaal gepasseerd is?
1: Ja, ook al die politieke wendingen, die nieuwsberichten. Ik las ook boeken en artikels over Martin Luther King, over Malcolm X, Bloke Modisseen las ik, een Zuid-Afrikaanse schrijver. Stokely Carmichael, dat was bijna... Ik stond bijna zelf op de barricades. Ik vergat soms dat ik een witte jongen was. Ik wou bijna zelf al gaan protesteren met de woorden Black Power en alles. En in feite was dat ergens tegelijkertijd een adolescentenziekte. Een soort puberaal gedrag, maar langs de andere kant heeft dat zijn vruchten afgedragen.
0: Ja, en over vruchten gesproken, in de jaren 70 kreeg je de bekende BOA-actie. Boycott van de oudspan. Wat de meeste mensen die onze leeftijd hebben, moeten dat absoluut meegemokt hebben. Die oudspan, dat men toch... En dat echt ook wel effect had. Hè. Dat was niet zomaar een actie van ze doen ook eens even.
1: Nee, dat is zo'n week in het oude stadsfeestzaal.
0: Ja.
1: Is dat ingericht geweest? Mick Linkspoor, die de presentatie kwam doen. Etelijke volkgroepen, koren. De Zuid-Afrikaanse groep Jabula en zo, die dan ook geweest is. En mijn Luttel eerste jazzoptreden, denk ik.
0: In die taat. Ja. Was er ook in Mechelen in die taat een echte anti-apartheidsbeweging die vorm had gekregen? Of was dat zomaar wat mensen?
1: Het is zo ontstaan, daar heeft het mee ontstaan. Dus
0: ja.
1: Morris en een paar mensen daarnaast hebben dat gesensibiliseerd in feite. Hè? Hebben dat een beetje wakker geschud. We hadden natuurlijk gewet van onze hertenazers en verloren zoners. En zo'n beetje van de rood tot oranje linkerkant van de politiek. Natuurlijk waren die mensen daar wel mee bezig. En zat die sympathie voor zo'n acties natuurlijk erin. Ja. Maar het moest wel getriggerd worden door iemand. Het moest ergens iets doen, is ontstaan in feite. Hè?
0: Goed, Chris, we gaan waterken drinken. Geen appelsien eten, hè, maar een water of een kolenke. En dan komen ze beter terug.

0: Binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen. Bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
1: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinde Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
0: Nieuw in Mechelen, Herboutique, het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via hair-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
2: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
3: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaires en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en ruimplus.be.
4: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
5: Heb je problemen met je toestellen van uw Jooshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo.

0: energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Verroos de ver of mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat delta betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
2: Ede een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Barradio, oep signor. In een nummer.

0: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
1: Altijd oldies. www.opsenior.be.
2: Radio Op Senior.
1: Altijd oldies.
3: Toen is half elf gepasseerd. Het was al wat warmer in de studio. Alhoewel dat de grootste warmte de wijk gepasseerd is, denk ik, Chris. We waren dus juist nog bezig over de tijd van de Oudspan en de anti-apartheid. Op die tijd zaten we ook ergens in het conservatorium van Antwerpen. Je hebt daar zelfs een beetje clownkunst gedaan, klopt dat?
4: In Antwerpen? Nee, toch niet. Dat blijft klassiek afdeling.
3: Echte klassieke afdeling. Klassiek,
4: ja. Ja.
3: Dan, in die beginperiode ontstond eigenlijk hoe eerste experimenteel jazz trio.
4: Ook
3: een beetje met een anti-apartheid inslag, toch wel? Of?
4: Wel, dat was een beetje geschaden, want het experimenteel trio waar we over spreken, één daarvan is een vriend gebleven voor jaren en ik onlangs nog een tentoonstelling mee gedaan en terug mee gespeeld. We zijn af en toe terug aan het samenspelen. Maar voor die anti-apartheids optredens, zal ik maar zeggen, of manifestaties, koos ik dan voor een vormelijker kwartet.
3: Ja.
4: Maar dat heeft ook niet lang geduurd, want dan ging het achter daarna met mijn toenmalig vrouwke,
3: ja,
4: de mama van mijn oudste dochter, spelen wij dan percussieduo's.
3: Ja.
4: Dan ging maar even Afrikaanse en Cubaanse instrumentjes optreden.
3: Ja, en je kwam toen al ook in, we hebben het juist al even vernoemd, in de Nertenaas in Mechelen. De Nertenaas van Frans Kroos. Voor de mensen die het niet kennen, later is daar nog zo'n motorbende ingekomen, geloof ik. In
4: ja, dat hebben we natuurlijk niet geweten, dat heb ik niet gekend natuurlijk.
3: Maar dat was daar aan, of dat is daar, het Hoekcafé aan de La Mozzita.
4: Aan de La Mozzita, op de Haverwerf. Dat is nu Galerijke ten andere. Een klein kunstgalerijke en dat hier nog Hertenaas.
3: Ja.
4: Is galerij Hertenaas.
3: Ja, ik denk dat zelfs de man van Connie Nijfs dan nog weet. Dus
4: ja, inderdaad.
3: Ook,
4: ja.
3: Zeg, met welke mensen kwamen daar toen samen in die Hertenaas?
4: Wel, dat is een schoon verhaal, maar ik ga het proberen kort te houden, want anders...
3: Vertelt me.
4: Dat was een gitarist die op de Neckerspoel in de Esperanza pinten kwam pakken en ik deed mijn eerste stappen in het cafewereldje. Ik mocht niet te ver van huis weg, maar dan met mijn vriend van een bakker van Neckerspoel, van bakkerij Neveu, de Mark Neveu.
3: Ja.
4: En een zekere Bruno, als al zijn naam wil herkennen als hem dat programma luistert, daar zaten wij dat pinten tangokjes te drinken.
3: Ja.
4: Of ons mazoetjes, hè. Ja. Dan... Bier met grenadine of bier met cola. En in Esperanza was zo een volkse grote café. En in het weekend was er ook dans. Dat stond echt balorkest. Zwat, tot daar dat. En op een avond zei hij, ik wil wel eens iets anders leren kennen. En hij wist van mij, ik was met die muziek bezig, met schilderen bezig. Dat is iets nieuw open in Mechelen, zei hem. Een toffe kroeg. En dat is iets van jou. Ik denk dat dat iets van jou is. Hij had achteraf gelijk. Want Emma heb ik daar nooit niet meer teruggezien. En dat was inderdaad een Hertenaas. Hij heeft mij gepakt in zijn auto. Hij was toen al... Denk een tip van, hij was al 18, 19 jaar of zoiets, en ik was nog maar 17, 16 of 17 jaar. En zo zijn we de eerste keer in Hertenaas binnengestapt. Dus ik heb daar in feite, als eenzaad, ben ik daar binnengevallen. Maar vrij vlug leerde ik de Etienne Meilemans kennen, naar Rob Appaerts, naar Rob Veremans, de David van Keer, die toen de cellen, hè,
3: ja,
4: de muzikant ook, ja, met de Bodo van de Voorde, de Charles van den Berg, heel die klik, waarvan er nu de helft van overschieten, spijtig genoeg. Dat is dan zo de klik, ja, de dagelijkse klik geworden.
3: Ja, en daar vielen eigenlijk hoe muziekkunsten meer op dan hoe grafische kunsten in de Hertenaas.
4: Aanvankelijk niet, nee, want nee, ik heb er zelfs geëxposeerd.
3: Ja. Ah, zo, ja.
4: Maar ja, ik was niet in. Ik bedoel, ik was niet abstract genoeg of zoiets. Nee. Of ik was niet dadaïstisch
3: genoeg.
4: Nee,
3: als ik uw werk bezien, ze noemen dat waarschijnlijk wel zwart, heel veel zwart-wit.
4: Ja, ja.
3: En het gaat van... niet abstract, zeker niet. Nee. Maar soms is het heel figuratief, echt kant fotoachtig. Maar het gaat ook naar...
4: Naar ruwer, naar lossere stijl.
3: Naar expressionistisch, ja. Maar goed.
4: Maar het blijft natuurlijk... Vrij braaf, naturel. Ik zal het zo zeggen. Mensenfiguren blijven bij mij realistisch uitgebeeld.
3: Inderdaad.
4: Maar schetsmatig. Hè? Misschien komt daar wel iets verandering in. Dat weet ik allemaal.
3: We komen dat ze beet nog even op terug ook. Wie had er eigenlijk aangespoord om percussionist te worden? Want je zet nog altijd een heel begenadigde pianist. Hè?
4: Ja, de percussie heb ik zelf... ten andere, ik was al geïnteresseerd naast een jazz, waar er dan Latin-invloeden of Afrikaanse invloeden in zaten. Ik heb dan die de traditionele Afrikaanse muziek leren kennen. Maar de microop voor de percussie is gebeurd door een Antwerpse kroegbaas van Suriname, Zapata, de Nelson Zapata, die in Antwerpen dan een heel gekende figuur was. Waar dat Jack Sells kwam, de Mike Zinze kwam daar, Little Eddie, de Antwerpse jazzmuzikanten kwamen daarbij in.
3: Ja.
4: En die hebben we dan ontdekt op weg naar het conservatorium of na het conservatorium, of wanneer dat ik broste, dat ze zeggen in Mechelen. Dan pakte ik een tram, dat Weigaardstraatje. En dat was een percussionist, die drumde en speelde congas.
3: Ja.
4: En dat mocht er zodanig veel indruk op maken. Die man kon ook iets gewoon vertellen over zijn cultuur en weet ik veel wat. En dat is in feite een trigger geweest om met die percussie te beginnen.
3: Zeg, in 1976 mocht de kennis met de wereldberoemde Sheikh Tidjan Fall.
4: Ja.
3: Ik noem die wereldberoemd. En gewerkt met percussionist geweest bij R.B. Hancock. Toch in,
4: even, ja, en toch in maar hij is helemaal niet wereldberoemd. Want
3: maar hij is toch wel gekend, hè?
4: Hij is gekend geweest, even, ja. Maar dat is
3: maar gewoon dat piano, nog een jaar naar Parijs getrokken ook.
4: Ja, een jaar in Parijs gezeten, ja. Maar dan speelde ik al vooral percussie. Dan waren we met de slaginstrumenten.
3: Dan waren
4: we
3: toch al, ja. Ja. Ja, toch al, ja. Zeg, en daarna heb je onder andere nog gespeeld bij mensen die hier in Vlaanderen toch wel gekend zijn, de Koen de Bruyne.
4: Ja,
3: Erik Meilaerts ook.
4: Ja. Erik, daar ook. Samen mee opgegroeid in feite.
3: Erik Meilaerts, ja.
4: Nou, Koen de Bruyne ook. Met Johan Verminnen, met Raymond van het Groenewoud. Ja. Met de Scabs, de Kreuners.
3: En hoe zijn we daar eigenlijk in terecht gekomen? Dat is nu niet echt een jazzwereld, hè?
4: Nee, maar dat was ook om de broden, hè.
3: Ja.
4: Het was altijd een gezinnetje. Ik stichtte altijd maar gezinnetjes. Ook al heb ik geen kinderen van, allemaal van één dame, van één mama. Maar zo was het lot. Bij mij waren kinderen altijd welkom.
3: Ja.
4: En dan moest brood op tafel komen.
3: En die moesten eten, ja.
4: Ja, van percussie alleen en jazz. Ja, dat is allemaal romantisch, maar daar konden we niet van leven.
3: Nee, dus hadden dat ook die dingen gedaan, ja. En met plezier.
4: Niet altijd.
3: Nee.
4: Nee, want ik was daar dualistisch in, hè. Sommige producties vond ik heel tof om te doen. Interessant en plezant. Andere deed ik tegen mijn goesting. Dan kwam ik ook dikwijls een uur te laat. Ja. Dan konden ze het al voelen van, doet hem het met zijn goesting of niet? Maar als ik te laat kwam, was het teken dat er iets aan de hand was.
3: Ik ben content dat je op taart hier in de studio
4: ja, dat
3: viel dat toch nog mee.
4: Dat is gebeurd.
3: Zeg, ook nog, je hebt meegespeeld. Ik denk dat dat een Mechels, ik weet een Mechelse roots had, die groep, Bijou.
4: Natuurlijk.
3: Daar hadden nog Parels voor de Zwanen, een LP die toch gekend is, ja, ook hier, zeker in deze streek.
4: En een nummertje van, dat is Charles van den Bergen die dat gesticht heeft, de zanger ook.
3: Ja.
4: En daar is ook een hele tijd over gegaan. Dat is ook dat is echt verleden tijd. Maar één nummer draaien ze nog altijd op de radio.
3: Ja.
4: En dat is plezant. Zoals met Bert de Koning hebben we Enfant Terrible opgenomen. En ik hoor af en toe op BRT1 of is het op 2, ik denk dat Radio 1 is, dat die bepaalde liedjes dat ik mee gearrangeerd heb of dat ik aan piano speelde, nog altijd gedraaid worden in die tijd.
3: Bert de Koning, genoemd hem, zijn zuster lustert ook dikwijls naar dit programma.
4: Inderdaad,
3: Marlijn de Koning, ja.
4: Rijden, het
3: Rijden van,
4: rijden
3: Bijou,
4: van,
3: ja.
4: Van de Charles,
3: ja.
4: Wordt nog gedraaid. Hoor.
3: Ja, inderdaad. Wanneer heb je dan de, je hebt er juist even genoemd, wanneer heb je echt de legendarische, mogen we toch zeggen, in Mechelen, Bode van de Voorde leren kennen? Was dat in Nertenhuis?
4: Dat was niet 68, 69. Ik denk dat Bodo, dat iets later, dat echt contact ermee kreeg, was in 70, maar eerst zo. Ik denk 70, 71, ja.
3: Dus eigenlijk de maatschappijkritische geesten ontdekten elkaar daar eigenlijk.
4: Want, ja, tot en met natuurlijk. Hè.
3: Ja, en niet alleen in de Nertenhuis, maar ook in andere cafés.
4: Over het water was dan de verloren zoon.
3: Ja.
4: Die ondertussen al aanvankelijk gesticht was door Theo Dams, de Rob Veremans, Etienne Meilemans, maar twee daarvan zijn dan vrij vlug afgezakt naar het Senegat. Hebben ze daar een café gesticht op Senegat. Ja. Dus het was een soort missionarisch werk, hè.
3: Ja.
4: De hippie-cultuur die zich uitbreidde. Ik wou daar een politieke grap over maken, maar ik dacht erwege laten. Dat was het katholicisme dat Kroosvader heeft gedaan. De foute islamieten, de radicalisten die dan...
3: Ja.
4: En wel, de hippies waren ook zo'n beetje... We spreiden ons uit, hè. Dat je nu rechts, links, blauw of rood bent.
3: Verspreiden.
4: Nee, dat is allemaal niet zo serieus bedoeld. Ik bedoel, je had een verloren zoon. Later hadden we nog de Gollum. Daar kwamen wat cafeetjes bij.
3: Ja.
4: Die de Brankroegen waren. Dat ze zeiden, de Brankroegs.
3: Dan gaan we het zo'n beetje nog verder over hem, Chris. En dan gaan we even nog een glasje, want het is hier wel echt warm. En
4: water
0: opkomen. Radio in 't Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans.

0: Chris, ondertussen, terwijl de muziek speelde, zit hem ook nog met dat babbelen te doen. Ja. We waren in de periode van de jaren 70, 80 in Mechelen. Op de laatste show in het cultureel centrum met de Bode waren er zelf ook nog bij.
1: Ah, ja, natuurlijk.
0: Dat is gefilmd geweest in het Jan.
1: Ja.
0: Maar helemaal ja, zie trouwens is... dat nog, hè, dat is echt archief Belser. Want ik vraag aan hem, is dat ergens niet dat we dat kunnen bezien? Hè? Dat ligt bij Matos.
1: Ja, dat is, hij heeft heel veel footings. Hè? Ja. Hij is ons overal gekomen, beschilders ook, interviews afgenomen van Mechelse rockmuzikanten, jazzmuzikanten, kunstschilders, beeldhouwers. En hij wou daar in feite een soort geschiedenisfilm over Mechelen me maken. Maar hij zegt ook, ja, dat zijn dingen die afgeraakt zijn, dat zijn dingen die nooit afgeraken. Dat is, ja. Ik weet het ook niet goed wat hij van plan is daarmee.
0: Nee, zeg, want de jaren 80 onthoud ik dat uw naam ook opdukt in op een LP van Toets Tielemans. Ja. Your Precious Love.
1: Ja, Your Precious Love, inderdaad.
0: Wat zijn uw herinneringen aan Toets? Hadden die man ontmoet voor die LP?
1: Ja, meerdere keren, want ik heb op het podium gestaan met Toets in Grimbergen. Is in Brussel, dan natuurlijk in de studio. Dat zeggen we allemaal, dat zegt eigenlijk jazzmuzikant die naast hem heeft gewerkt of die jonger is. Dat is een papa, hè? Dat was een hele vriendelijke, gemoedelijke mens natuurlijk. Hè?
0: Ja.
1: En moedgevend, niet in die zin dat hem ons allemaal constant belden of te zeggen, kom meespelen, die mens had zijn eigen carrière. Maar hij was altijd heel positief, hè? Hij is een hele positieve mens.
0: Ja.
1: Aanmoedigend, gemoedelijk en ja, kameraadschappelijk. Hè.
0: Terecht een grote meneer in
1: België. Ja, zeker.
0: Ja. Waren de jaren 80 op muzikaal vlak van een beetje rustiger dan de andere jaren?
1: Of? Ik heb het altijd gehad. Ik heb enorme hotperiodes gehad. Dat ik opkwam met mijn project, een idee. Dat ik dan echt, ik zal maar zeggen, in de ether was. Dat ik goed kon mee rondtoeren. En dan viel dat soms een jaar stil.
0: Ja.
1: En dan moest ik het terug opwerken. En dan werkte ik het altijd op met een nieuw project. Dat is dan... jaren 80 was het begin van jaren 80 was wel vluchtbaar met een Johnny Diani, die Zuid-Afrikaanse bassist, dat ik dingen mee deed. Met een John Ruoco die in Mechelen kwam wonen, een Amerikaanse sax.
0: Was dat in een groep, Bula Sangoma?
1: Bula Sangoma aanvankelijk. Maar later heb ik dat gaan scheiden. Ik had een Afrikaanse groep, met uitsluitend Afrikanen. Ik was de enige witte. Maar daarnaast heb ik dan mijn jazzgroep gesticht, een jazzkwartet of quintet. En dan hebben we toch Jazz Midlime gedaan, nog met die Johnny Diani, met een John Ruoco erbij. Ten andere John heb ik in de Jumbo leren kennen, dat is ook zoiets. Dat is allemaal gebonden
0: aan elkaar. Ja, en dan de uw Afrikaanse invloeden, dat zal nooit verdwijnen. Zitten altijd dat in uw werk, zitten erin gepakken bijna. In de jaren 90 lijken ze eigenlijk nog te versterken, vind ik, in veel van... Heel schoon vind ik bijvoorbeeld, ik heb ze helemaal geluisterd, de Songs for Bizo.
1: Ja, dat was de eerste.
0: Ik vind eigenlijk een LP, trouwens, twee stukken, 76 draadnummers, die je dan in 91 met mensen die waarschijnlijk de Mechelers kennen, zeker Frank Vagané stond daar mee op. En voor mij... Een van mijn voorbeelden qua percussie, Dendré Palemaerts. Staat daar ook mee op. Ja. Niet van de minste. En daarop staat een weegeleken voor uw zoon.
1: Ja, inderdaad.
0: Mooi, hè?
1: Dat was het eerste kind, hè? Dat
0: had daar ook, hè? Ja. Mensen die Toos, hoe noemt dat kruindingske? Spotify hebben, die kunnen gaan zoeken. En misschien als er een luister dat er dan nog iets naar halen komt van centen, dat weet ik niet.
1: Nou ja, natuurlijk. Ja,
0: maar het is wel echt heel knap. Hè. Ja. Zeg, het is ook in die tijd dat je uw echtgenote Annette leert kennen. Hè, die

0: vrouw, buiten dat de deugdgenoot was, veel organisatorisch werk deed.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dat is, hoe heb je dat net leren kennen?
1: Wel, met tussenpozen. Ik werkte in een band in Brusselse. En zij was het liefke van de zanger, leider van de groep, zanger-gitarist.
0: Ja.
1: Erik Schaal. Waar ik een heel sympathiek contact mee had. En ook met zijn zus die ook zong. En wij kwamen samen repeteren. Op optreden zag ik haar. We waren gewoon kameraadjes. Maar dan zo'n 2-3 jaar later kwam ik haar terug tegen op een optreden in de Halle van Schaarbeek.
0: Ja.
1: En wat ik dan optrad met mijn kwartet. En ze kwam regelmatig naar mij luisteren. Dus ze volgde maar zo wat. Hè. Ja. En in de Brusselse jazzclubs, zoals een Traveer toen en zo, en de Brusselse jazzclub, verscheen ze toch altijd regelmatig. En dan zijn we in gesprek geraakt. En dat is eerst zo op een toffe manier als kameraden. Maar dan ja, dat was het koekenbak. Dat
0: was het koekenbak. Ja, ja. Spreek hem dan jaren, begin jaren 90 of is dat?
1: Dat was, dat was 84, 85, in de jaren 80 was dat, ja.
0: Oké, okay, ja, ja. Inderdaad. In 97 richtte af een groep op Chris Joris Experience.
1: Ja, ja. Ja.
0: Met vooral Mechelers, hè?
1: Toch niet. Nee. De eerste Experience was met Jeroen van Herzelen.
0: Ja.
1: En een echte een Gentenaar. De Sam Verswijfeld, ik denk dat hij ook van het kanten van Leuven of Tienen was. Ernst Franks uit Hoegaarde.
0: Dus dat is een groep was eigenlijk
1: niet. Het waren weinig Mechelaars, want Experience was op veel mensen uit de Vlaanders, gemengd met Walloniërs.
0: Ja. Dus dat, mijn groep waren later zijn dan Mechelaars dan toch met wisselen van de wacht.
1: Ja, dus op dit moment, de afgelopen jaar, was dat met Frank Wagané, Nico Schepers, die een Kempenaar is. Maar een pianist dat ik nog altijd bij mij heb, de Vrede Smijter, is in feite nog stemdenaar.
0: Ja.
1: Is nog stemdenaar. Maar nee, niet hoofdzakelijk, Mechelaars in tegendeel. Alleen de Frank, in die geschiedenis, want terecht Pierre Vajana, die een periode in de groep zat, was dan van Brussel, de andere van Luik. Allee, het waren gasten van alle kanten.
0: Ja, je wint dan ook met die mannen, je wint met een Jazz Middelheim, Live CD,
1: ja,
0: de gouden Django.
1: En Django.
0: Waarschijnlijk wel Django Reinhardt genoemd.
1: Ja, en dat is een prijs die naar Django Reinhardt
0: ja, als beste jazzmusicus-componist. Toch wel een serieuze appreciatie. En dat kwam dus na de live CD dat je op Jazz Middelheim had opgenomen.
1: Het viel samen.
0: Viel samen.
1: We hebben dat op de cover van die CD gezet natuurlijk, als aankondiging. Want het was al gebeurd, die Django Door was in feite al gekend.
0: Ja.
1: En we hebben dat dan als een stoefbriefje, dat ze zeggen niet meer.
0: op de live CD.
1: Maar ja, het is dat.
0: Zeg, hebben we nog een beetje muziek luisteren, Chris? En misschien is een stukje wat je zelf hebt in meegedaan.
1: Ja, daar laat ik aan Ellen over, hè. Dat doe maar.
0: Wigbert, Ebenhout Blues.
1: Dat kan wel alles zijn. Joe Lemaire, Pick Me World, sta ik op bij Nachtoend Nebel, bij Jan Verminner en Mo van het Kroenewoud, bij de Kreuners, Couscous Baby en zo.
0: Couscous
1: Kreunen, ja.
0: Ook al.
1: Och, wat weet ik allemaal.
0: We zullen de Ebenhout Blues kiezen,
1: hoor. Doe maar, dat is goed.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 11 uur.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond leuk gezien, dan nutte is gaan zien wat bij plusplafonds. Waar we zitten op één dag een even spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80, of zie dus op pplusplafond.be, en pplusplafond is van veu met 2 p's.

0: Is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
1: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
0: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
1: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Jouw droomkeuken? Bij de Marande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Dienstensteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
3: Oh, kijk. Beerput vol of geoverstookt? Als het begint te zwalen, moet je bellen.
4: 015 75 64 91.
5: 015 75 64 91.
4: Als de nood het hoogst is,
3: is Lazarums vlakbij.
4: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
3: Lazarums.
4: 015 75 64 91.
5: Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
1: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
6: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
7: Op zoek naar een betaalbare afsluiting? Voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
8: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
1: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
9: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Volksradio.
1: Stem af op volksradio.be.
2: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
3: Radio op Senior. Altijd oldies.
4: Zo, het is 11 uur gepasseerd. Hè. We zitten nog een uurtje samen hier in de studio, Chris. En dan is het vier klavers naar de Azerlijn te gaan optreden. Chris, de muze. Bestaat de vrouw? De muze.
5: Dat is natuurlijk een begrip geweest, maar ik ben daar zelf wel van tussen gestapt. Er zijn veel muzikanten blijven. Of jongeren die daar ontdekt hebben, die daar regelmatig nog spelen. Ik heb het vooral gekend, inderdaad, een tijd ook van 69, 70, 71, jaar 72. En dat was dan ook echt de muze, zoals... dat was dus juist de periode na Ferre Grignard.
4: Ja.
5: Maar die gasten kwamen daar nog. En daar werden ook free jazz optredens gedaan. Dat was zo de revolutionaire toestand, de revolutionaire kroeg. Maar ik ben daar jaren... Daarna ben ik daar wel weggebleven, ja, dan zag je mij daar zo niet meer.
4: En heb je zelf ook een muze in je leven voor het muziek?
5: Ja, kijk. Het komt nogal regelmatig voor als ik een cd maak of een stuk schrijf, dat het altijd opgedragen is aan een kind, een geliefde, een persoon. Dat kan aan een grote muzikant zijn waar ik mee gewerkt heb. Dat kan aan mijn overleden echtgenote zijn. Dat kan aan een lief zijn, vooral aan mijn kinderen.
4: Ja. En zo. Alles in je leven is eigenlijk gebaseerd op ritme. Stappen, asemen, hartslag, dag en nacht, alles is ritme eigenlijk. Hè? En jazz en afro-elementen zijn ook al te veel terug te vinden in hoe werkt. Dus dat ritme, dat is toch heel belangrijk.
5: Ja, en toch schrijf ik evenveel dingen die, ik zou kunnen zeggen, Europees geënt zijn. Want ik schrijf ook ballades, heel melancholische dingen in feite.
4: Ja.
5: Maar ja, dat is ook een ritme.
4: Ja. Hè,
5: die vloeiende... Dat er nu een langzaam tempo is of een heel losgeslagen rubato, noemen we dat in de muziektermen. In feite is het allemaal ritme, hè? Dat zijn golven. Hè?
4: Op 25 juni 2001 verdwijnt dan eensklaps een van uw muzes eigenlijk uit te leven.
5: Ja.
4: Van de ene dag op de andere. Dat is,
5: wel, het was niet van de ene dag op de andere, maar het was vanaf die moment... Ze was 6 maand in coma, hè? Ze lag 6 maanden in coma. En die 25e juni was wel inderdaad de dag van het overlijden. Dat was,
4: ja. Ja, en dan in 2003 mochten voor mij, maar ik heb hem ook weer helemaal belusterd, een van de... Ik kan niet zeggen dat dat schoon is of mooi, maar dat is een cd die, als je ook een beetje de achtergronden weet, naar je hart pakt eigenlijk. Hè?
5: Ja,
4: Out of the Night is een... Ik vind dat een heel bijzondere cd.
5: Ja, die net ook... Ja, een beetje. Ik was even gegeneerd, want die kreeg 5 sterren in verschillende persberichten en artikels. Maar dat was misschien wel terecht, want
4: ja, dat
5: natuurlijk straalt die veel uit.
4: Ik vind dat hem schoon is of niet gemakkelijk, of dat is niet relevant. Maar hij pakt echt naar het hart.
5: Ja. Het is emotioneel. Hè.
4: Ja, ik heb hem een paar keren ook wel sommige stukken toch eruit... het is voor mij ook een cd die bewijst dat verdriet ook schoon kan zijn. Eigenlijk.
5: Ja, inderdaad. Ja, ja.
4: Want dat is June 25, je moet dat niet afvragen waar dat komt. Hè. Dat is de dag dat Annette het accident heeft gekregen. Het begint met een Afrikaans instrument. Nou de mensen moeten hem maar beluisteren, is op Spotify. Maar welk instrument is dat?
5: Er zijn 2 stukken met die...
4: Helemaal in het begin.
5: Ja, het eerste is een djembe.
4: Dat is zeer...
5: Die djembe die praat, hè, die babbelt eerst.
4: Ja.
5: Ik maak een solo van 2 minuten... En dan begint die djembe in feite te fluisteren. Die flustert, die klaagt, die weent in feite. En om dat in de verf te zetten, om dat te illustreren, laat ik zo'n strijkorkest dat puit daarachter spelen, ja. Om een beetje te vertalen, want dat toch een vrij abstracter instrument, als een slagwerkinstrument, zoals een djembe, wat dat hier aan het vertellen is. De tweede keer in de cd komt dat voor met een boog. Dat is die Afro-Braziliaanse boog, de berimbau.
4: Ja.
5: Die heeft een heel primitieve opbouw van instrument. Dat is een boog met een metalen snaar op. En je tokkelt dat aan met een stok. En je fret dat aan zoals een gitaar, maar met een kei, met een steen.
4: Ja.
5: Weer al zoiets. Dat is instrument dat je kunt babbelen, dat je kunt praten. Maar niet iedereen begrijpt direct van, ja, wat vertelt hem daar nu op? Wat is hem bezig? Door het stuk strijkorkest erachter krijgt hij de mensen van, ja, dat klaaglied, dat is een klaagzang in feite.
4: Ja, het is typisch een cd die je inderdaad, je moet in veel meer keren luisteren en ontdekken wat je er zou kunnen inzoeken. Ja, of in vinden. Hè. Er staat ook een hele schone, voor de mensen die hem toch eens willen luisteren, een hele schone milonga op. Hè.
5: Ja.
4: Milonga met een tristesse musicaliteit voor mij.
5: Ja.
4: Als je dat met een beetje aan... aan dingen doordenken.
5: Ja, die tango cultuur.
4: Ja, inderdaad, van Piazzolla en zo. Ja. Die cd viel ook in de prijzen, dat kost niet anders.
5: Ja,
4: hè.
5: Ja.
4: Hij heeft de Clara prijs voor de jazz gewonnen in 2003.
5: Ja.
4: Helemaal terecht, denk ik. De mensen die
5: dat was wel welkom, hè. Ik vond dat wel ik vond dat schoon dat gebeurde.
4: Een bijzonder jaar 2003, want je mocht dan op datzelfde jaar het eerste, denk ik, Afrikaans oratorium.
5: Ja.
4: Ik heb ook dat wij belusterd, want ik vind dat je daarheen komt, dan moet het toch wel...
5: Nog wel een boterham.
4: Maar ook wel, ik herinner me vooral het laatste stuk met het koor, is toch wel een...
5: Is toch aangrijpende dingen. Ja.
4: Gebaseerd een beetje op de mensen, weten dat misschien Toos, de typische, of een stukje toch, de typische vertelstelkens van de Afrikaanse dieren, zit daar ook een beetje in.
5: Ja.
4: Bijna fabeltjes. Hè,
5: dat is Afrika gekend voor, dus de personifiering... Van de zebra, de olifant, de leeuw, dat bestaat bij ons sprookjes natuurlijk ook, maar in Afrika was een typisch verschijnsel. Ik heb zo'n paar boeken waarin dat die fabels, allemaal zedelessen zijn natuurlijk overleven, maar de hoofdpersonen zijn dieren.
4: Je hebt heel veel aandacht voor Afrika, maar zijn er eigenlijk ooit zelf geweest?
5: Nee, in die zin, ik heb in de Caraïbe geweest.
4: Ja.
5: En ook in Toosten, China ben ik geweest. Saint-Martin, Martinique en Guadeloupe. Ik ben in Mexico geweest.
4: Maar Afrika zelf?
5: Afrika zelf niet.
4: En hoe komt er een reden voor? Ja, is dat toevallig?
5: Dat is een heel typische oude vraag.
4: Ja?
5: Dat is er...
4: Ik heb zelfs eens ooit een concert afgezet in Dar es Salaam.
5: Dat was ook om organisatorische redenen en financiële redenen.
4: Ja. Maar goed, je bent nooit in Afrika geweest. Toch raar.
5: Ik heb natuurlijk heel veel met Afrikanen gewerkt.
4: Het zijn regelt in plaats van dat je naar
5: ging. Het is het omgekeerd, hè. Dat was mijn mop, dat was mijn grap altijd, als ze die vraag stelden. Hoe komt dat je dan nooit in Afrika hebt gewoond of zeg geweest? Ik zeg, ik hoefde dat niet te doen, want Afrikanen kwamen naar hier.
4: Ja, voilà.
5: Dus dat was ik er vanaf.
4: En mij was er wel, voilà. Dan gaan we daarna een muziekje tussen gooien en dan gaan we voort.
0: Radio in het Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans bij Radio Opsignor.

0: Goed, Chris, we gaan al stilletjes aan het half 12, dus het gaat vlug in de studio. We hebben al veel verteld. Hè. Ik wil eens een paar woorden meegeven en misschien kun je eens vertellen wat er opkomt bij het horen van die dingen. De Dalenfiesta.
1: Start met Bodo van de Voorde. Dat is legendarisch voor ons, waar er plaats was voor alle genres muziek. Natuurlijk toen in het begin de nadruk van de muziek die onze jonge freaks, de hippiewereld, dat was pop, rock en kleinkunst. En Bode was zelf bij uitstek een volkszanger. Dus daar kwamen toen veel Vlaamse artikels. Vlaamse, ja, John Lundstroom, die geen Vlaming was, een man van een buitenlandse afkomst, maar Daryl Adams zat daarop.
0: Geweldige
1: maar natuurlijk kwam ook Urbanus daarvoor te pas en Chris de Bruyne en al die gasten.
0: Ja,
1: ja, mijn herinnering Dalenfeesten is voor mij de eerste jaren vooral persoonlijk iets geweest. Later, zoals het nu nog bestaat, mensen die het organiseren zijn vrienden, goede kameraden van mij. Ik heb daar minder voeling mee natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar vorig jaar hebben we er nog zelf op gestaan om een Bodo te eren natuurlijk.
0: Ja, absoluut. Jazzholder.
1: Een
0: heel gelijkvloer dan nog.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Jazzholder op het gelijkvloer al sinds een hele tijd. Ook een uitlaatklepje in Mechelen. Zeer mooi initiatief van vriendelijke, toffe mensen die kans geven aan jonge talenten. Zowel uit Nederland als uit België. Als wie dat ooit kan en wil komen spelen, kan daar terecht. Met een heel tof publiek, een democratische inkomprijs, een gezelligheid die ze terug moeten gaan zoeken, want ja, de locatie moet verlaten worden.
0: Ja.
1: Een vaste waarde in Mechelen.
0: Ja. Charabang.
1: Ook zoiets dat ik mee gegroeid ben, dat is wat mij betreft stilgevallen tussen mij en de team van Charabang, omdat onze wegen gescheiden zijn. Maar daar heb ik ook schone herinneringen aan organisatie van een zomerfestivaletje, optredens, benefietoptredens voor de mensen met een kleinere mogelijkheden, met minder mogelijkheden.
0: Ja. Workshops ook voor gedaan.
1: Workshops en zo, muziek en kunst en toneel aan te bieden.
0: Ik heb me laten vertellen dat een van de dravende krachten, Marleen Joos, haar man die nu gestorven is, in Eugo, dat je daar ooit eens met een gong zet gaan verkopen.
1: Ja.
0: Klopt dat?
1: In Keulen.
0: In Keulen.
1: Ja, ik ken het, dus de winkel voor de Aziatische slaginstrumenten. Dat is
0: en de Eugo had die nodig.
1: Even een toneelproductie inderdaad.
0: Ja, en dat was zo schoon. Ja, dat je er kan zelf mee wegwaart.
1: Ja, want Marleen wil hem ook niet verkopen. Dat is een schoon herinneringsobject dat nog altijd in huizen van Marleen staat.
0: Ja, de gong van de Hugo. En, ja. Jullie deelden een pand op dat moment op de Kerkhoflaan, denk ik ook. Hè?
1: Ja, een school. Ja, het schoolijke, wat dat veel mensen die daar kwamen, zeiden ze, ik heb hier nog in de klas gezeten, ik heb hier nog school gelopen.
0: Ja. Tarchev in Umbek.
1: Dat mis ik, dat missen we allemaal.
0: Van Umbek, he?
1: Ja, ja. Het is niet de mensen van Umbek, zoals die daar kwamen. Behalve een paar toevallige vrienden die er woonden. Dat was inderdaad. Ik had daar maandelijks carte blanche. Ik nodigde daar muzikanten uit, Gent, Brussel, Antwerpen uit. Dat werd regelmatig jazz op hoog niveau, op groot niveau gespeeld. Maar dat werd ook reggae gespeeld en hip-hop en ook al die avonden. Het was een hele schone tijd, een plezante tijd, ja.
0: Maar ook al een beetje achter de rug.
1: Ja, het is ook voorbij.
0: Ja, inderdaad. Je hebt ook grote feesten gedaan, de Gentse feesten, Jazz Middelheim, de Botaniek in Brussel.
1: Ja, zeker.
0: Allemaal
1: ja.
0: gedaan. En je geeft regelmatig cd's uit op de label De Werf of Werf. Niet dat mij iets minder bekend is. Is dat een label dat enkel jazz uitgeeft?
1: Nee, het is zo dat je kunt dat vergelijken met bijvoorbeeld Nona in Mechelen is een kunstencentrum. Hè? En De Werf in Brugge is ook gestart met vooral toneel, een jong toneel, jong theater in die tijd. En dan wonen ze ook concerten te brengen. En het team waren wel jazzliefhebbers. En die hadden ene grote meneer in Brugge, Chris de Voort, wou ze helpen, want die zei, ik wil een plaat maken, maar ik raak niet aan een groot label. Wat dan meestal het geval is, bij veel jazzmuzikanten geraken niet aan een commercieel label, gaat dat niet uitgeven. Hebben ze hun eerste cd uitgegeven met Chris de Voort, Basement Party. En dan hebben ze beslist van, waarom zouden we niet verder gaan en onze subsidie aanvragen en verder zetten, baseren op naast toneel concerten, ook jazzconcerten te brengen en dat labeltje te stichten.
0: Ja.
1: Dus tot nu toe bestaat dat label, maar zoals je weet, dankzij onze dierbare regering, zijn veel van die kunstencentra in subsidies kwijt.
0: Ja.
1: En dat wordt even een moeilijke zaak, maar ze bijten door.
0: Allee, vooruit. Je doet ook nog een project lopen met BJO, met Brussels Jazz Orkest.
1: Ja, dat ligt in de ijskast.
0: Nou, ja.
1: We hebben zo'n tijdje de percussion disc, ja, een soort percussie act rond mij. Dus arrangementen van Frank Vagané, schittert rond stukken van mij. En ook wat composities van Frank, met mij als percussionist. Dat heeft een tijdje, we hebben daar mee op de boer geweest. In de Haan, aan de kust, in Gent, in Brussel gespeeld, in Nederland gespeeld. Maar je moet begrijpen dat de organisatoren kiezen uit een pakket. En dat is met Kenny Werner, dat is met Bert Joris, of dat kan met Philippe Catherine zijn, of dat met in de tijd met Maria Schneider. En de doorsnee big band liefhebbers kiezen natuurlijk uiteraard voor de melodisten. Zoals een Bert Joris, dat is het populairste programma dat ze hebben. Ja. Ook het betaalbaarste waarschijnlijk, want met een Amerikaanse gast wordt dat dan weer wat duurder. Ja. Maar ik begrijp ergens wel dat er een percussionist van voor dat niet weggelegd is voor elke big band liefhebber op jazz.
0: Nee. Zeg Chris, en dan voor de mensen thuis misschien wel een verrassing, want Oeveneve CD, die komt er stilletjes aan en met een beetje retard misschien, Home and Old Stories genoemd. Yes. En mijn grote verrassing, toch wel wat kinderen van haar, dat er een belangrijke rol gaan inspelen.
1: Ja, inderdaad. Het is Papa Shows His Daughters and His Son. Dus dit is een beetje nog een willen laten horen aan de buitenwereld wat zij mee bezig zijn. In dit geval was het aanvankelijk vooral Naïma die ik wou een beetje in de verf zetten. Maar Yassin, mijn jongste zoon, doet dan de gitaarpartijen erop. Is zelf een zanger. Is zelf een popzanger, een rockzanger. En krijgt dan uiteindelijk, heeft hem ook een song van mij gekregen. Dus een song die ik zelf geschreven heb. En die moest oorspronkelijk door Naïma gezongen zijn.
0: Ja.
1: Dus Ogarma dat vent heeft dan in feite moeten zitten wachten tot hij zijn spotlight kreeg. Tot dan Naïma zei, papa, dat ligt mij niet, dat lied. Ik ga dat niet zingen. Geef dat eens aan Yassin. En uiteindelijk heeft Yassin dat ingestudeerd. En hij zingt dat schitterend. Dat is heel schoon.
0: Wanneer gaan we mogen de voorstelling verwachten van die nieuwe CD?
1: In concreet, op 8 oktober is het niet bij huis, maar in Mechelen komt het wel. In Brugge, in het Concertgebouw, wordt de CD voorgesteld op 8 oktober.
0: Ja.
1: Tijdens de label night van het label van de Werf.
0: Van de Werf. Ja. En wij moeten wachten in Mechelen. Ja. Tot de 17e december.
1: Vlak voor kerstmis.
0: Vlak voor de kerstmis. Ja. Tegelijkertijd op 4 reken locaties of just
1: alle. Nee, wij zijn het avondprogramma in het cultuurcentrum.
0: Ah, ja.
1: In het auditoriumke.
0: Ja.
1: Maar de Jazzholder organiseert het. En de Jazzholder doet namiddags een actie met 4 locaties in Mechelen. Ja. Waar ze wat muziek en drankstandjes en eetstandjes aanbieden. Maar wij zijn wel het avondprogramma. Dus
0: maar als het zover is, gaan we dat zeker nog een keer vermelden.
1: Ja.
0: Maar vandaag kunnen we toch een heel, heel grote première, want het is nog nooit of nergens gehoord, een stukje uit de CD laten beluisteren.
1: Ja.
0: En dan misschien een nummer waar dat de dochter op zingt.
1: Wel, ik heb gekozen voor het algemene Mechelaar, want ik wil de mensen niet opdringen tot de pure jazz gaan te beluisteren, want dat is juist het feit. Mijn plaat is wel de zachte kant, de scherpe kantjes staan er ook op. Daar staat pure jazz op, maar er staat evenveel niet zo direct jazz te noemen dingen op. Alhoewel, zij zingt hier Both Sides Now van Joni Mitchell. Een alom gekend stuk, een heel gekend lied. Maar ze zingt dat wel op een vrije, in een jazzballade stijl. En begeleid door een contrabas en mijn jazzpianist Vrede Smijter. Dus automatisch krijg je een jazzy, zeer jazzy sfeer, maar blijft Naïma zichzelf.
0: Ja, we gaan moeten wachten tot 17 december op de CD, maar hier op Radio Op Senior vandaag. In grote première, een nummer uit de CD. Chris, we gaan er met veel plezier in luisteren. Naar uw dochter Naïma en naar de rest van de familie, want Yassin speelt ook mee
1: op de plaat.
0: Oké, allemaal samen gaan we erin luisteren.

0: De meelikkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water. Is uw vanaf voor verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verklaar stellingen, muttenbaloot GTA en verwarming Willoxaan. Bel de Scala op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. De Scala die wacht op uw telefoonnetje. En hoe rapper dat je belt, hoe rapper dat geboekt is. 0473 32 57 75.
1: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapie Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. Profiteer bovendien nog tot eind juni van 10% korting. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapie Shop steeds aan het juiste adres. Tapie Shop, Megasteenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 18:00.
2: Huur-een-bouwdroger.be Is de plakker, bezetter of stucador net langs geweest? En wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur-een-bouwdroger.be Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huur-een-bouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
3: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
4: Verroosde verf, mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt maar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stip tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
5: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
0: Heb je problemen met uw toestellen van uw Jooshaven in de Rome regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, met gefixt. Mocht uw wasmachine een serieus lawaat, warmt uw droogkas niet meer op. Heb je best in uw kookplaat of een oven die dat zijn energiestek gegeven? Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. We herstellen elk merk, eender wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bij gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektro-herstel dienst die jouw toestel fixt. Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokader, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nu ook s'avonds helpen voor je schoten gaan eten. Die zelpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
1: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
6: Altijd oldies. www.opsignor.be.
1: Radio Opsignor.
6: Altijd oldies.
0: Zo, Chris, dat was prachtig. We hebben dat te juist gehoord. En de mensen thuis weten nou wat ze mogen verwachten binnenkort voor die nieuwe CD. Man toch, jong. Er zijn heel wat mensen die een of andere herinnering hebben aan Chris. Besefte dat?
7: Ja, kijk.
0: Ik kan dat wel geloven, hè? Zo zijn er mensen die zeggen... Goh, als ik de Chris moet beschrijven, ik kan hem vooral genieten van zijn fijne nummer. De Mark van Mullum zegt, gewoon neffen zo'n grote percussiemeester een pint kunnen drinken aan een toog van de stille geneter. Dat was al een zegen van Maas.
7: Ja, okay.
0: De stille geneter, een café dat ook iedereen gekende,
7: ja,
0: dat ook spaat genoeg is moeten verdwalen. De vismarkt is stilletjes aan het veranderen.
7: Ja, de vismarkt is de vismarkt niet meer. Hè?
0: Nee. Dat is gedaan. En komt dat nog?
7: Ja, de hakker, ik denk niet dat dat terugkomt.
0: Nee.
7: Want de panden en de huren zullen ook hoger liggen, dat zal duurder zijn. En de akker is ook verdwenen en dat kan dan ofwel een winkel worden of een restaurant, maar dat zal dan toch wel...
0: Het zal niet meer hetzelfde worden als
7: terug. Het zal niet zo freaky niet meer worden.
0: Nee.
7: Hè?
0: Het zal
7: iets gedeftiger worden waarschijnlijk.
0: Zeg Chris, zouden we aan iedereen een oude Volvo aanrijden voor met de auto te rijden?
7: Ik heb met 2 oude Volvo's gereden. En ik rijd daar graag mee. Je moet alleen erbij nemen dat ze veel verstoken.
0: Er zijn mensen die vinden dat zo'n oude Volvo wel heel dikwijls in pan ligt eigenlijk.
7: Dat is te zien bij wie dat je hem kupt en in welke staat dat dan is.
0: Ja, maar die van na toch ook wel. Als je ergens te laat komt op een ding, is dat altijd die Volvo. Dat was
7: de eerste. Die grijze was wat beter, maar die eerste, dat was veel aan. Ja,
0: en de Palma's die past... Dat je dat soms ook wel eens gebruikt. Of als je ergens niet zo heel gaar in einde ging, dat dan de Volvo in pan lag. Of is dat dan niet?
7: Oh, dat waren zwaardere redenen, maar die kon ik niet altijd vertellen. Dat waren soms huiselijke redenen. Dat ik met de dochter alleen thuis zat en dat de dame met een auto weg was. Dat ik gewoon zonder auto zat. Maar dat moet ik vertellen.
0: Ja, dat is iets anders. Maar André Palemaert zei mij ook gevraagd om eens aan na te vragen of dat het verhaal klopt. Dat je ooit, als je naar een optreden rijdt, dat je meug werd en dat je voor het gebouw waar je moest zingen, nog even een dutje deed in een vanotte, en dat je nogal lang waard blijven slapen, en dat ondertussen alle mensen waren binnengegaan, en dat je dan opzij gestapt en gezegd, ja, sorry mensen, ik ben wat te laat vertrokken, of ik had een file, of weet niet wat, en dat ze allemaal eens in liggen
7: in een auto. Dat kan goed zijn, wat dat gebeurd is.
0: Dat kunnen gebeurd zijn.
7: Ik herinner het me niet, maar, want ik ben ook van het Cactus Festival Brugge ooit teruggereden, in de vroege uurtjes, en mij opzij gezet en afgekapt in een auto. Ja.
0: Dat zou dus wel eens kunnen gebeuren. Ja. Nee? Uw dochter Naima, die heeft me gevraagd, vraag die dan onze pa, dat hem die anekdote vertelt over de Flandria.
7: Oei.
0: Nou ja, dat weet ik natuurlijk. Dat meer is ze maar niet verteld.
7: Dat is een traumatisch verhaal, want als ik dat met geuren en kleuren moet uitleggen, ik heb daar nachtmerries van gehad, nog altijd, jaren nadien. Ze was 3 jaar ongeveer, en ik ging op de Flandria veren, een schone uitstap met de dochter. Maar de dochter had echt een ADHD'er, een heel druk kind, een leefschattige, het was een poepemieke, maar die kon niet stilzitten. En toen dat we de vaart maakten, was ze al constant rond die boot aan het lopen, aan het krawekkelen en op die stoon aan het kropen. En ik was al ongerust. Ja, daar staat wel een leuning aan, maar ze schoven dat bijna van tussen. Altijd rondlopen. Dat was het moment van aan de kade, dus bed 10 liggen we terug aan. Die planken worden uitgelegd van de notte, van de boot. Die gast met zijn kepieken gaat buiten staan, met de mensen af te laten. Dat wordt gedrongen en gestoemd. Ik zeg nog bij papa blijven, maar dat klein mormel, dat wringt zich tussen het volk. En die begint op de kade te spelen en rond te springen. Maar ik wetende hoe druk dat ze was, hoe zenuwachtig dat ze was. Ik kreeg het koud zweet. En ik heb een reflex gehad, gelukkig een reflex gehad. Want ze liep naar mij toe, omdat ze mij door de venster zag teken doen van, mocht eens dat je terugkomt, moet bij papa blijven. En ze loopt inderdaad niet naar de plank terug, maar ze loopt naar de boot terug. En één keer zag ik ze niet meer. Ze was uit het vizier verdwenen. En daarom heb ik een goede vaderreactie gehad. Ik heb die mensen uit de weg gestoemd, gelijk als een zot, gelijk als een razende. Ik ben over die koord van die plank gesprongen. En Naima ingal tussen wel in schip, met randjes naar boven, stompend. Ja, en ze was aan het wegschuiven.
0: Ja.
7: En ze was hulp aan het roepen, al hulp ropende. En zo klein dat ze was, dat ze toch dat besef had. En ze stompte met armjes naar buiten. Maar die boot die waggelde natuurlijk. Hè.
0: Ja.
7: En ik heb die op die moment bij haar kraag kunnen nemen. En haar uittrekken bij haar aanhalk. En een seconde erop heeft ze een lap rond haar oren gekregen.
0: Zal ze nog altijd willen weten, want anders vraagt ze niet.
7: Dat
0: om ze de papa van dan nog eens te vertellen. Hè.
7: Maar ik heb er nog jaren nachtmerries van.
0: Dat had, ja. Maar deze Naima, en dat nog eens teruggehoord, het verhaal en de mensen thuis ook. Hè. Zeg, is het waar? Het zijn allemaal anekdotes die mensen ons aanbrengen, Chris. Ooit stapte er een manager van een gevestigd bureau naar in een Brusselse jazzclub, The Sounds, met de vraag om Chris Joris Experience te mogen managen. En wat was dat antwoord dat toen op?
7: Dat weet ik niet.
0: Dat nog?
7: Dat weet ik niet meer.
0: Ja. Frede Smitter heeft dat verteld. Hè?
7: Ja.
0: Die zei dat je op die moment zei, nee, want mijn kinderen en dit en dat, dat gaat niet gaan. Dat is te moeilijk voor mijn gezin.
7: In het buitenland.
0: En dan achteraf zei Free, heb ik er met zijn zoon over geklapt en die zei, had ik erbij geweest, had hem het aangepakt. Hè.
7: Ah ja, zo. Oh, ja, okay,
0: dus
7: ja,
0: Free wilde eigenlijk zeggen dat er toch andere dingen bij jou tellen, bij keuzes maken dan alleen maar, ik ga die centen verdienen, ik ga dingen
7: zeker,
0: kunnen doen.
7: Ja, zeker.
0: Dat je toch andere zaken ook laat meespelen.
7: Ja. Dat is aan de ene kant vooral de eerlijke muziek maakt die ik wil maken. Dat weer sterker en sterker mee ouder te worden. Maar ook vooral de kinderen.
0: Ja.
7: En er waren ook kinderen uit verschillende periodes en verschillende gezinnen. Dus ik kon met één gezinnetje vertrekken, maar dan liet ik twee. Ja, dan waren er andere kinderen die ik dan nooit meer zag. Alhoewel dat er nog mensen zijn in mijn kroost, de oudste zoon, wat ik al jaren in feite hebben elkaar bijna niet gezien. Die man heeft ook veel buitenland gedaan. Het is een grote meneer, ten andere is architect. En heeft veel in het buitenland gewoond. En oké, dat is allemaal een beetje vervreemd naar niet, maar ik bedoel, ver uit elkaar.
0: Je ziet die minder,
7: weinig. Maar in principe wou ik niet zomaar een avontuur aangaan van heel dat leven veranderen, naar het buitenland trekken, buitenland gaan wonen, omwille van de kinderen. En ja, ze hadden hier hun school, hun kameraadjes, de standvastigheid, dat was toch ook wel een beetje.
0: Herinnert zich ook, hij zegt, ja, je moet maar verbeteren, als het mis is, de crisis heeft wat vleegangst. Met de vlieger.
7: Ik heb van alle angst.
0: Maar dat zit er ook. Maar mogen ze toch eens naar Mexico gevlogen voor Eurojazz met het kwartet. En dan speelde dat voor 1000 man, zegt hem, duimpiano ondertussen. En daar stond een manneke, of een man, met Down-syndroom voor.
7: Ja, ja, ja.
0: En wat gebeurde er dan?
7: Ja, die mannen die reageren altijd prachtig, hè.
0: Ja.
7: Die gaan heel erg in op ritmisch, op klanken. Niet alleen klanken, maar op ritme. Op ritmische dingen zijn. Want ik heb lesgegeven aan mensen met Down-syndroom. Stagers. En dat is enorm plezant. Die weten wel wanneer ze beginnen, maar ze weten niet wanneer ze stoppen.
0: En gulden op het podium.
7: Ja. Ja, dat is nogal gebeurd. Dat ik dan zo dat toelaat dat er zo even iets gebeurt, dat er zo'n interactie gebeurt. Ja.
0: Nou, de mensen, zegt Free, in het publiek vonden dat geweldig. En nadien, en daar had de crisis helemaal niet op gerekend, want ja, hij had ze zelfs niet bij. Kon hem veel cd's verkopen, maar hij vond ze niet.
7: We hadden twee kartons bij en ik dacht van dat zou wel verkocht geraken. Nee, die stonden alle 1000 mee. Biljetse geld naar boven. Van mij ook één. Ja, ik had 50 cd's bij en Clofrema 25 of zo. Ja, die waren op 5 minuten.
0: En ze waren allemaal weg. En veel te weinig. Ja. Voilà. En dan is even gezien dat er nog iemand deed. Ja, iemand heeft gezegd, maar waarschijnlijk kende die wel. Hij zegt, ik kan zoveel vertellen over Chris, maar zegt hem, maar ik ken hem meer dan 45 jaar. Hij is altijd zichzelf gebleven. En een artiest 200% puur sang en een echte warme vriend. En dat komt van Charles van den Berg.
7: Ah ja, oké.
0: Hij zegt, dat wil ik toch nog meegeven. Dus veel mensen hebben toch goede herinneringen aan halen. Net als het tabendijsblok Skenave, komen ze binnen nog één keer terug en gaan we nog wat muziek spelen.
1: Okay. Radio in 't Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans.

0: Ja, mensen, en stilletjes aan wordt het dan toch weer tijd om te gaan afsluiten. Het wordt bijna 12 uur, Chris. Het is niet goed verhoord gegaan eigenlijk. Het wel
1: ja, verteld, ja, dat vliegt.
0: Zelfs van tijd in het Mechels, wat dat toch niet altijd evident is. Hè.
1: Ja, dan doe ik die moeite. Dan ga ik even terug naar dat half AN.
0: Ja.
1: Ja, ik ben dat gewoon, hè. Als je,
0: Zegt, is de gewoonte, Chris, dat ze in het laatste blokje altijd 10 dilemma's krijgen eigenlijk. Je moet kiezen tussen 2.
1: Ja, ja.
0: En je mag daar al iets bij vertellen, of dat moet niet, maar je moet altijd kiezen, den die of den die. Hè. We beginnen met, misschien heel aardig, Isabel A. of Willy Sommers?
1: Willy Sommers.
0: Je hebt voor de 2 gewerkt, of iets gedaan.
1: Ja, maar Willy Sommers is een mens.
0: Ja.
1: Meer zeg ik niet.
0: Nee.
1: Willy Sommers is een mens.
0: En wat hebben we Willy Sommers gedaan?
1: Dat weet ik niet meer.
0: Nee.
1: Ik weet nog, waar is de studio? Ik zie de cabine nog. Ik weet zelfs nog welke shakertjes ze dat gebruikten, maar welke titel
0: ze hadden. Maar dat nummer, dat werd er met, ze had er ook zo vuil gezongen. Nee. Nou, zo, ja, is mooi gezegd, Willy Sommers is een mens, ja. Goed. Toet Stielemans of Jacques Brel?
1: Dat zie je, alle twee.
0: Ja, je mag altijd één juiker inzetten. Ja, ja, ja. Dus dan zullen we één juiker inzetten. Ja, ja. Alle twee, ja.
1: Alle twee. Natuurlijk, Toets dat dichter. Toets heb ik actueel meegemokt. Zit dichter bij de jazz. Ik zou dan zeggen, een eigen is Toets. Maar ik heb wel een hele grote bewondering van Jacques Brel.
0: Ja, kan dat geloven. Afrika of Europa?
1: Eerlijk gezegd, om te wonen, Europa. Ja. Om dat geef ik toe. Ik ben wel met die artistiek bezig rond Afrika, maar ik ben wel een Europeaan.
0: Ja. Huh? Dus. Oké. Piano of percussie?
1: Ja, piano is ook percussie. Ik zou weer dan die joker inzetten, alle twee. Ja,
0: inderdaad.
1: Maar ik moet eerlijk zijn, ik ben meer bezig met percussie dan piano. Dan kies ik percussie.
0: Toch percussie. Ja. Terwijl op Out of the Night toch een paar schoon, heel schoon
1: ja,
0: piano's.
1: Als componist ben ik op piano bezig natuurlijk.
0: Ja, voilà. Maar toch percussie. Ja. Mechelen of Tremelo?
1: Mechelen.
0: Maar gewoon in Tremelo.
1: Ja, maar Mechelen, 10.000 erboven.
0: Echt?
1: Ik vind een kalm en er zijn een paar vriendelijke mensen in Tremelo, maar Mechelen blijft mijn bakermat, Mechelen blijft mijn stad.
0: Zijn er ook zo een van de mensen die zegt, Mechelen is nou schunder dan 15 jaar geleden?
1: Ik heb altijd van Mechelen gehouden. Ja. Het is properder en zo en er gebeuren dingen en er is opsmuk en restauratie van bepaalde gebouwen. Die

0: CD's.
1: Ja, ik ben nog een grote liefhebber van vinyl. Ik heb nog een heel grote vinylcollectie. Dus qua koffer, qua object, LP's. Maar een CD is wel veel praktischer, hè?
0: En de sound?
1: De sound. Oh, dan heb ik graag LP's. Ja. De vintage sound.
0: Ja. Ja. En als iemand muziek opzet, hoort dan direct als een CD of als een plaat?
1: Je kunt dat horen, ja. Je kunt dat horen. Maar ik zou dan niet kunnen beweren dat ze mij met een blindfold test, zo met een blindtest...
0: We gaan het niet doen.
1: Aan het kraken, ik zou dat kunnen horen.
0: Maar de platen komen terug op, hè?
1: Ja. Het is raar, in de jazz ook. Er worden al die Blue Note Prestige dingen, die worden allemaal herperst terug.
0: Ja. Dus het is toch teken dat er terug meer vragen is. Hè? We gaan nog eens over een vraag over café stellen. Bar de Cube of het tankertje aan de tijlen?
1: Nu is de Cube voor mij. Ja. Tankertje heeft zijn wat ik bij betrokken was, is weg. Dat is gedaan.
0: Is weg. Bar de Cube, voor de mensen die het nog niet moesten kennen. Een prachtig initiatief aan het cultureel centrum.
1: Zeker.
0: De jonge gasten, ja. Echt. De Jasper Ben bijvoorbeeld zit daar tussen. Nog les aangegeven.
1: Ja. Ik heb een zoon van
0: niet in de zoon van, maar toch zo goed als de zoon van Erik van Dam en ik. Jonge gasten die initiatieven doen in Mechelen. Het gebeurt toch meer, hè?
1: Ja, tof. Tegenwoordig. Het is nu een tour.
0: Het is dat wel, voilà. En ze doen dat ook goed, hè?
1: Dat is zeker.
0: Dus soms kunnen dat al eens zijn in de baan.
1: Ja, ik begin rennen te gaan.
0: Oh, voilà, dat is goed. Dan gaan we Carolus of een Duvel?
1: Dan ga ik Carolus.
0: Ja? Hoe komt dat van Mechelen is of voor de smaak?
1: Even de smaak ook, omdat Duvel is te bitter van mij. Ik ben geen bitter bierdrinker.
0: Nee.
1: Ik hou niet van te bitter. Dus ik heb het, als ik een donker bier drink of een zwaarder bier, dan heb ik liever zoiets gelijk naar La Chouf of een Carolus en zo, omdat dat wat zoeter is.
0: Ja.
1: Dus ik ben geen bittere.
0: Geen bittere bierdrinker. Ja. En aan het laatste, water of lucht?
1: Ja, lucht. Lucht. Want stel dat wel dat je mij in het water steekt, dat gaat niet lang duren.
0: Dat gaat niet lang. Nee, maar van de lucht alleen kunnen we ook natuurlijk niet blijven.
1: Nee, het is
0: maar
1: een strikvraag.
0: Ja. En misschien ook wel een beetje het trauma van de Flandria uit te laten.
1: Ook al.
0: Naar lucht pakken die plots van water.
1: Ah ja, voor ons, in lucht zit wat vochtigheid. Daar kan wel water in zitten, maar in water zit weinig lucht.
0: Ja, dat is waar. Ja. Goed. Chris, ik moet dat eerst al bedanken voor de tijd dat je ons vragen mocht dat we hier een beetje toch een levensverhaal te komen vertellen.
1: Ja.
0: Dat heeft ons heel veel plezier gedaan. En het is ook zo dat op het einde van elk programma met een gast, nog een nummer mag kiezen om mee af te sluiten. Hè? Wat zou je keuze opvallen?
1: Ja, ik ben heel moeilijk in titels, want natuurlijk zou ik uit een jazz kunnen Louis Armstrong, Duke Ellington of Thelonious Monk, maar om de Mechelaars, veel mensen kennen dat dan niet. Maar ik hou wel veel ook van Sting, van Johnny Mitchell, van Stevie Wonder. Maar aan de andere kant, en dat weten weinig, ik hou heel erg van Tony Bennett.
0: Ah.
1: En Tony Bennett, zeker niet zijn hele beginperiode, maar I Left My Heart in San Francisco, The Nearness of You, dat zijn zo van die ballades die dat je toch zo'n beetje bij de jazz kunt zetten een beetje.
0: Dat dus valt helemaal onder onze...
1: Ah, voilà.
0: Ja, Sting heeft ook al wel Afrikaanse invloed gehad, hè?
1: Die mannen hebben ook in de tijd, zo de hi-fi-periode, dat er met de bongootjes nogal veel gedweept werd. In de jaren 50 hoorde je veel, zo bij Neil Hefti en al die orkesten, ze hadden toch altijd wel een conga of een bongo spelen.
0: Ja, absoluut. Ja, maar pas op, gelijk met Tony Bennett, de Frank Sinatra bijvoorbeeld, door die, maar die CD, of die LP in de jaren 50, de Holy the Lonely Ballads, ja, dat was eigenlijk eerst knap, hè?
1: Dat
0: was zeer mooi, hè?
1: Ja. Zeker One for the Road en die dingen, Nancy with a Laughing Face, I've Got You Under My Skin.
0: Ja.
1: Dat zijn in feite pareltjes van big band begeleidingen.
0: Dus mogen we afsluiten met een schone Tony Bennett?
1: Ja, dat is tof.
0: Oké, okay, safa. Chris, bedankt. Veel succes erbij op de Azerlijn.
1: Ja, dank je.
0: Allen daarheen zou ik zeggen. Vanaf 1 uur begint het. Misschien nog niet direct Chris en zijn groep of
1: de mannen. Ja, dat wordt ook beslist. Ja.
0: Maar alleszins, naar de Azerlijn, even het cultureel centrum, de provo's en de protestleden staan daar centraal. Bedankt mensen thuis voor te luisteren. Volgende week zijn we hier ook terug met een nieuwe gast. En ik zou zeggen, geniet nog van de muziek hier op Radio Op Senior. Tot volgende week.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemiddag. Het is 12 uur.
1: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
1: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
1: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17 uur en op zaterdag van 7 tot 15 uur.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
1: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
0: Nieuw in Mechelen, Herboutique, het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinde Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
1: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
3: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
1: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
1: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
0: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Monny & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotsesteenweg 119 in Wilselen Leuven of bezoek monnyenzone.be, ook in Zemst.
4: Hé, la mennekes, wie mocht er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doet MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijk riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oude metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
5: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
6: Radio op Senior.
7: Altijd oldies.

0: In de eerste helft van dit jaar zijn 300 gevallen van agressie gemeld tegen medewerkers van VDAB. Het gaat vooral om verbale agressie van agressieve klanten. Om die agressie aan te pakken maakt de VDAB al een tijdje gebruik van noodknoppen. In totaal zijn er 500 noodknopjes actief. Ook in andere sectoren, zoals bij ambulanciers of bij de lijn, neemt het aantal agressiegevallen toe. Bijna 750 scholen kregen de afgelopen 3 jaar Vlaamse subsidies om energiezuiniger te worden, blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Brecht Warnet opvroeg. Zo'n 200 subsidieaanvragen werden afgekeurd. In Braschaat bij Antwerpen beginnen de vrouwen aan hun BK-wielrennen op de weg. Het parcours is volledig vlak en bevat 3 kasseistroken. Lotte Kopecky gaat er voor haar 5e Belgische titel en start als topfavoriete. Haar belangrijkste concurrenten worden Sandrine Tas, Charie Bossuyt en Fleur Moors. Zonnig en droog bij maxima tussen 24 graden aan de kust en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen, al is een bui mogelijk. Maxima 26 graden. De dagen daarna hetzelfde weer bij temperaturen rond 27 graden.
1: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
2: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 camionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's, Jos van Loveren.
3: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
4: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klant lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moeten we Verschoten. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaire? Alwel, dan zat je op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 015 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
5: Verroosde ver of mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat altijd betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verhuisteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
6: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gildeclowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkero in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
7: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaires en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Raum Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015-34-2608. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en raumplus.be.
8: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4M-Fire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle Ophir buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4M-Fire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
9: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
10: Edde een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Barradio Op Senior. In een nummer

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemiddag. Het is 1 uur. Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapi Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij dé specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. Profiteer bovendien nog tot eind juni van 10% korting. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapi Shop steeds aan het juiste adres. Tapi Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 18:00.
1: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
2: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
2: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
3: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond meug gezien, dan moeten is gaan zien wat bij plusplafonds. Wallen zitten op één dag een neefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie die op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
4: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucador net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huurenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
0: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
5: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
6: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Dienstensteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
7: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
2: Radio op Senior.
1: Altijd oldies.

0: In Venezuela is de hoop op overlevenden na de zware aardbevingen nog niet vervlogen. Reddingswerkers hebben vanochtend een 11-jarige jongen levend onder het puin vandaan gehaald. Dat gebeurde 3 dagen na de eerste ramp. Intussen worden er nog altijd meer dan 50.000 mensen vermist. Vannacht werd de regio bovendien opgeschrikt door een zware naschok met een kracht van 5.1. Verschillende landen sturen extra hulp. De Europese Unie maakt 5 miljoen euro vrij. Medewerkers van de Vlaamse arbeidsdienst VDAB krijgen vaker te maken met agressie. In de eerste helft van dit jaar zijn er al 300 incidenten gemeld. Het gaat vooral om verbale agressie van klanten. Om het personeel te beschermen heeft de VDAB middels 500 noodknoppen geïnstalleerd. Ook in andere sectoren, zoals bij de lijnenambulanciers, stijgt het aantal gevallen van agressie. In Antwerpen is het Belgisch kampioenschap wielrennen voor mannen gestart. De renners moeten een parcours van 240 kilometer afleggen. En inderdaad, het zal een pittige wedstrijd worden. Bij de vrouwen is de strijd al bezig. Ze vertrokken rond 11 uur. Topfavoriete Lotte Kopecky jaagt daarop haar 5e Belgische titel. 9 op de 10 bouwbedrijven sluit binnenkort collectief de deuren voor het bouwverlof, blijkt uit een enquête van de Bouwunie. Hoewel zo'n collectieve sluiting niet verplicht is, kiest de grote meerderheid er toch voor. Opvallend is dat 9 op 10 bedrijven wel telefonisch bereikbaar blijven voor dringende gevallen. In de Duitse Alpen is een 59-jarige bergbeklimmer uit Oostenrijk omgekomen. Andere klimmers vonden het slachtoffer na een val en verwittigden de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. Het is onduidelijk hoe de man precies is gevallen. De politie is een onderzoek gestart. Tot slot het weer. Vanmiddag start zonnig. Later ontstaan de buien die lokaal onweer kunnen meebrengen. Tropisch warm, 32 graden. Morgen wisselen opklaringen en wolken elkaar af, 28 graden. De dagen daarna overwegend zonnig met temperaturen rond 25 graden.
1: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verklaar naar Stellingen, Mutterbalood GTA en verwarming Willoxaan. Bel de Scala op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. De Scala die wacht op uw telefoonnetje. En hoe rapper dat je belt, hoe rapper dat gebokt is. 0473 32 57 75.
2: En de problemen met uw toestellen van uw oorzaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo.

0: energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar herstellen elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Och, kijk. Beerput vol of riool verstoopt. Als het begint te zwalen, moet je balen.
2: 015 75 64 91. 015 75 64 91. Als de nood het hoogst is,
1: is Lazarums vlakbij.
2: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
1: Lazarums
2: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
3: Hé, hey, lamennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijk riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier lakot, hé. En ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden. Klonen afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wallen maken onze leg.
0: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nu ook s'avonds open voor je goed te gaan eten. Die open vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. S'woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
4: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
5: Altijd oldies. www.opsignor.be.
6: Radio Opsignor.
5: Al

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemiddag. Het is 2:00.
1: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak. Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
1: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen. Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
3: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
4: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht en bouw de klant lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om het toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je slimmer wil dood zijn dan dat je zou, dan moeten wat Verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is zo'n taart kostbaar of wachten gewoon niet gaire? Al wel, dan zat je op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de taart voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boek een afspraak op optiekverschoten.be.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
5: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.
5: Altijd oldies.

0: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen. Bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
1: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn. Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
2: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
1: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
2: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
1: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
2: Bouwhuis Mechelen, sterk in materialen, sterk in service.
1: Bouwhuis Mechelen, alles voor je bouw.
3: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18:00, zondag van 14 tot 18:00, maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker, jouw interieurspecialist.
2: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Money & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen Leuven of bezoek moneyandzone.be, ook in Zemst.
4: Verroos de verf, mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stip tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt naar 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
5: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en ruimplus.be.
6: Hé, lamennekes, wie mocht er al een oosleg? En rumd alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardig geriet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, il a côté en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden. Klonenafbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wolen maken onze leg.
7: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
6: Edde een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Baradio Oep Senior. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepost. Allee, tot binnenkort, ja mannen.
8: Altijd oldies. www.opsenior.be.
9: Radio Op Senior.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemiddag, het is 3:00.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien bij P-plus plafonds. Waar we zetten op één dag een even spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie die op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
2: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
2: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
2: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
3: Oh, kijk hier. Beerput vol of geoverstoopt. Als het begint te zwalen, moet je bellen.
4: 015 75 64 91. 015 75 64 91.

0: Truck. Lazarooms 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
1: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retro-kamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witroef in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nou ook s'avonds helpen voor je schoten gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Testdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
2: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
3: Verroosde ver of mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verniet van tevoren ter plutse zien.
4: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruil 24, recht over de Botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruil 24, recht over de Botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
5: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
6: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
2: Radio op Senior.
1: Altijd oldies.

0: De meelikkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water? Is uw vanaf voor verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verklaar stellingen met de baloot GTA en verwarming Wiloxaan. Bel de Scala op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Wilox. De Scala die wacht op uw telefoonnetje. En hoe rapper dat je belt, hoe rapper dat geboekt is. 0473 32 57 75.
1: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapi Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. Profiteer bovendien nog tot eind juni van 10% korting. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapi Shop steeds aan het juiste adres. Tapi Shop, Megasteenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 18:00.
2: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 camionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's, Jos van Loveren.
3: Op zoek naar een betaalbare afsluiting? Voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijn Afsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
4: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
5: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
0: Heb je problemen met uw toestellen van uw oorzaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo

0: energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Wou herstellen elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud is het wat gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
2: Altijd oldies. www.opsignor.be.
1: Radio Opsignor.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemiddag. Het is 4 uur. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen. Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
1: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
2: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
2: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
3: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinde Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw! Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4Mfire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4Mfire, meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
4: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucadoor net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huur-een-bouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
5: Hé, lamennekes, wie mokt er al een ooslijg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardig riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ilakot, hè. En ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, klonenafbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wolen maken onze leg.
6: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
7: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
8: Radio op Senior. Altijd oldies.

0: In Londerzeel in Vlaams-Brabant woedt momenteel een zware brand bij een industriebedrijf. Buurtbewoners hoorden ook verschillende luide knallen. Er is een grote rookpluim te zien, maar er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer is massaal ter plaatse om het vuur te bestrijden. Over de oorzaak is nog niets bekend. De hulpdiensten in Limburg hebben een loodzware nacht en ochtend achter de rug door het stormweer. De brandweer moest al minstens 115 keer uitrukken in Limburg, vooral voor omgewaaide bomen en afgebroken takken. In Paal bij Beringen sloeg de bliksem in op een hoogspanningsleiding en in Achel werd een Giro 5 uit voorzorg stopgezet. Ook de regio Charleroi werd erg getroffen. Bij een vliegtuigcrash in het noordoosten van Frankrijk zijn 11 doden gevallen. Nabij de stad Nancy is een klein burgervliegtuig neergestort. Volgens de Franse autoriteiten waren de slachtoffers de piloot en 10 mensen die een parachutesprong wilden maken. Er zijn geen overlevenden. Charibos Zuid is de nieuwe Belgische kampioene wielrennen op de weg. Ze won zojuist de verwachte massasprint en pakt zo de allereerste Belgische titel. Lotte Kopecky finishte als tweede, Sandrine Tas werd derde. De mannen zijn ook aan het rijden, hun aankomst wordt verwacht rond 6:15. Tennisser Zizou Berks heeft geschiedenis geschreven in het Britse Eastbourne. Hij won er zojuist zijn allereerste ATP-toernooi. Berks klopte de Fransman Hugo Humbert in 3 sets. De wedstrijd werd gisteren stilgelegd door de regen, maar is dus vanmiddag succesvol afgerond. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanuit het oosten trekken alweer zware onweerswolken op. Dat onweer is plaatselijk en het is vandaag nog drukkend warm. En die echte verkoeling is er nog niet. Het is op sommige plaatsen toch nog 32 graden. Morgen is het droger en toch iets koeler bij 27 graden.
1: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
2: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
3: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gildeclowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkero in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
4: Verroosde ver of mannenmijter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professioneel en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 118079. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat delta betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 118079. We komen met plezier en verniet van tevoren ter plutse zien.
5: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
6: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klant lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om het toch eens naar uw ogen te laten zien. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de Steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit lijven wilt gaan, of als je er slimmer wil dood zijn dan dat je zou, dan moet je bij Verschoten. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is zo'n taart kostbaar of wachten gewoon niet gaire? Alwel, dan zat je op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de taart voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
7: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Raum Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en raumplus.be.
8: Ede een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Barradio, oep signor. In een nummer 0.

0: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
1: Altijd oldies. www.opsenior.be.
2: Radio Op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond. Het is 5 uur. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Hé, lamennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardige riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden. Klonen afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wallen maken onze leg.
2: Heb je problemen met uw toestellen van uw oorzaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo

0: en je is dat gegeven. Geen paniek, beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar herstellen elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met een computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt. Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf nu ook s'avonds helpen voor je goed te gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
1: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
2: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
3: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Money & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen Leuven of bezoek moneyandzone.be, ook in Zemst.
4: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst en gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
5: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Volksradio.
1: Stem af op volksradio.be.
2: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioren-uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
3: Radio op Senioren.
2: Altijd oldies.

0: In Londerzeel in Vlaams-Brabant woedt momenteel een zware brand bij een industriebedrijf. Buurtbewoners hoorden ook verschillende luide knallen. Er is een grote rookpluim te zien, maar er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer is massaal ter plaatse om het vuur te bestrijden. Over de oorzaak is nog niets bekend. De hulpdiensten in Limburg hebben een loodzware nacht en ochtend achter de rug door het stormweer. De brandweer moest al minstens 115 keer uitrukken in Limburg, vooral voor omgewaaide bomen en afgebroken takken. In Paal bij Beringen sloeg de bliksem in op een hoogspanningsleiding en in Achel werd een Giro 5 uit voorzorg stopgezet. Ook de regio Charleroi werd erg getroffen. Bij een vliegtuigcrash in het noordoosten van Frankrijk zijn 11 doden gevallen. Nabij de stad Nancy is een klein burgervliegtuig neergestort. Volgens de Franse autoriteiten waren de slachtoffers de piloot en 10 mensen die een parachutesprong wilden maken. Er zijn geen overlevenden. Charibos Zuid is de nieuwe Belgische kampioene wielrennen op de weg. Ze won zojuist de verwachte massasprint en pakt zo de allereerste Belgische titel. Lotte Kopecky finishte als tweede, Sandrine Tas werd derde. De mannen zijn ook aan het rijden, hun aankomst wordt verwacht rond 6:15. Tennisser Zizou Berks heeft geschiedenis geschreven in het Britse Eastbourne. Hij won er zojuist zijn allereerste ATP-toernooi. Berks klopte de Fransman Hugo Humbert in 3 sets. De wedstrijd werd gisteren stilgelegd door de regen, maar is dus vanmiddag succesvol afgerond. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanuit het oosten trekken alweer zware onweerswolken op. Dat onweer is plaatselijk en het is vandaag nog drukkend warm. En die echte verkoeling is er nog niet. Het is op sommige plaatsen toch nog 32 graden. Morgen is het droger en toch iets koeler bij 27 graden.
1: Als je niet gaire het plafond schildert of afwast, of je zet dat donker haten plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien waar bij plusplafonds. Want er zitten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met 2 p's.
2: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapie Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij dé specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. Profiteer bovendien nog tot eind juni van 10% korting. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapie Shop steeds aan het juiste adres. Tapie Shop, Megasysteemweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 to 18:00.
3: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bauhaus Mechelen zijn.
4: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
3: En wist je dat Bauhaus Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
4: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport. Zelfs met kraan.
3: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 to 17:00 en op zaterdag van 7:00 to 15:00.
4: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
3: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
5: Och, kijk hier. Beerput vol of geoverstoopt. Als het begint te zwalen, moet je balen.
6: 015 75 64 91. 015 75 64 91.
5: Als de nood het hoogst is, is Lazarums vlakbij.
6: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
5: Lazarums.
6: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
7: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de 10-Systeemweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
8: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475-58-31-88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
9: Altijd oldies. www.opsignor.be.
10: Radio Opsignor.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond. Het is 6 uur. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen. Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
1: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
2: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
3: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
3: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
4: Verroos de ver of mannenmijter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat altijd betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
5: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkero in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
6: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht en bouw de kleine lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om het toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je nou juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er nummer wil dood zijn dan dat je zou, dan moeten paverschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaire? Alwel, dan zat op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
7: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.
7: Altijd oldies.

0: Ook vandaag kan het opnieuw stevig gaan onweren. Vooral in de late namiddag en vanavond is er op sommige plaatsen hagel mogelijk met felle windstoten. In het centrum van Brussel is vannacht een man neergestoken. Die verkeerde even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken, meldt de politie. De daders zijn nog spoorloos, het onderzoek loopt. Sinds het begin van de hittegolf zijn er in Europa al meer dan 1300 overlijdens geteld, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie op X. Het geldt voor alle duidelijkheid om extra overlijdens door het warme weer. 11 doden bij een vliegtuigcrash in Frankrijk, dat gebeurde in de buurt van Nancy. Volgens lokale media ging het om mensen die voor het eerst een parachutesprong wilden doen. Het is niet duidelijk wat er precies is misgelopen. Thierry Bossuyt is Belgisch kampioen op de weg. In een massasprint was ze sneller dan Lotte Kopecky en Sandrine Tas. De eerste Belgische titel voor Bossuyt. De mannen rijden nog even. Ze komen aan op dit moment. Nafi Tian breekt geen poten bij haar comeback in het Duitse Ratingen. Ze kwam enkel in actie in het speerwerpen en gooide 47,93 meter. En dat is ver onder haar persoonlijk record van 59,32 meter. Voor de 800 meter en het verspringen paste ze. Gisteren sloeg ze ook al de 100 meter horde over. Op het WK in Tokio vorig jaar gaf ze op dag 2 van het zevenkamp op. Tian zat er mentaal en fysiek helemaal door. Ultrasporter Mathieu Bonne heeft opnieuw een wereldrecord te pakken. Dit keer dat van 7 dagen zwemmen in een zwembad. Hij zwom maar liefst 364,4 kilometer. En dat is een goede 6 kilometer meer dan het vorige record. Bonne zwom zo goed als 7 dagen aan een stuk met kleine pauzes om kort bij te slapen, medische controles en eten. Zon en wolken wisselen af, maar vanaf het oosten onweerswolken. Maxima nog 32 graden. Morgen opklaringen 27 graden. De dagen daarna blijft het voorlopig zonnig. Mogelijk hier en daar een bui en temperaturen rond een aangename 25 graden.
1: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
2: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
3: Op zoek naar een betaalbare afsluiting? Voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
4: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat. Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehandsauto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 kamionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
5: Hé, la mennekes. Wie mocht er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardig riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier la kot, hè. En ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, klonenafbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wolen maken onze leg.
2: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
6: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
7: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015-34-2608. Armaro, baan Mechelen-Vilvoorde, industriezone Hoge Buizen 33, Eppichem Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
5: Ede een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Barradio Oepsignor. Ene nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepost. Allee, tot binnenkort, ja mannen.
2: Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
8: Altijd oldies. www.opsignor.be.
9: Radio Opsignor.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond, het is 7 uur.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien bij P-plus plafonds. Waar we zetten op één dag een neefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
2: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokader, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nu ook s'avonds helpen voor die schoten gaan eten. Die zuipen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Testdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
3: Heb je problemen met je toestellen van uw oorzaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo

0: energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur, zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker, jouw interieurspecialist.
2: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4M Fire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
3: Och, rekenkik hier. Beerput vol of geoverstoopt? Als het begint te zwalen, moet je bellen.
4: 015 75 64 91.
5: 015 75 64 91.
4: Als de nood het hoogst is,
3: is Lazarums vlakbij.
4: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
3: Lazarums.
4: 015 75 64 91.
5: Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
6: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
7: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio met alleen Nederlandstalige muziek.

Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 8 uur.
1: Welkom bij een nieuw gouden Op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio Op Senior. Altijd oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond. Het is 9 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond. Het is 10 uur.
1: Welkom bij nieuw gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond, het is 11 uur.
1: Welkom bij Nieuwgouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.
2: Altijd oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 12 uur.
1: Welkom bij een nieuw gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 1 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.
2: Altijd oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Opsenior app. Goeienacht. Het is 2 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden Opsenior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio Opsenior. Altijd.